0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
1: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
0: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
1: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
0: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
1: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij de.
0: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
1: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
0: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
1: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
0: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met

0: zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Salavi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we het permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
3: Nee.
5: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
2: Ja.
5: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang kijk in Tijana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
3: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment, aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Camille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En,
2: ja. Dat een aanvliegroute van LaGuardia geloof
5: ja.
2: ik.
5: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja.
4: Dan, ze heeft elke slam wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
2: Uh-huh.
3: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
2: 5.000.
5: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook 100.000 kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt opgaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan op bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox Sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox Sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen. Liverpool 246 miljoen. Manchester City 450 miljoen. Newcastle United 268 miljoen. En Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco, maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskas tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je ervan uit dat je het
2: hoogst
1: houden.
2: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook. Hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard. Want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai en
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is, of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken, want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft ook slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in de tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
1: Poh.
2: Doen. Gokje.
1: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
1: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Nee, het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman. Klaar, klaar, klaar. Okay.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
4: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... Nou, reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, de weken zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: zijn toch die vrijwilligers die elke week het verschil maken? Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote club.

0: What the hell?
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben Jo van het Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
6: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd in ieder geval bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem gewoon logisch beet pakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk, omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8, waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken, die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, er werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bij komen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Dat doen topcoaches echt anders. Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En,

0: onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
0: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dan moet je dat niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
0: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
0: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
0: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
0: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
0: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
0: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
0: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
0: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie... speel je dan je wedstrijden soms. En je traint elke maandag, dat is wel heel mooi.
1: En nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen. En hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
6: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal.
8: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een

0: met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En nou, toen het derde jaar wel gelukt. En ja, nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou.

0: Ook een beetje via-via. Het is sowieso. In Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is, is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om. Moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam, alles
0: Ja,
1: rondom Oranje onder 9 of onder 18, de reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want
0: En ja.
1: trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big

0: Goal Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Salavi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst een onderdeel van een Olympische Spelen, een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we het permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: een hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor, En tegelijkertijd proberen even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen. Of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar jij zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen. Die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben. Van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
3: Nee.
5: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
2: Ja.
5: Dus
2: ja,
5: dan is 40 toch ook prima. Dan, ja. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City, dan was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
3: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net overheen
5: weten, binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan coke, hè?
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje er tussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En
2: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
5: ja.
2: ik.
5: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja.
5: Dan, ze heeft elke slim wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
2: Uh-huh.
3: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanov.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
2: Poh.
3: Doen. Gokje.
2: 5.000.
5: Ik denk 11.000 tot 12.000.
3: Robert?
2: Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen.

0: Dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
0: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de High Rocks Sport omarmd. En is een global partner geworden van de High Rocks Sport. High Rocks begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen High Rocks storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
0: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is High Rocks natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan High Rocks dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
0: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we het permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
0: Ja.
2: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En High Rocks is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van High Rocks.
1: Kijk,
0: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in 1 jaar. Hè.
1: Ja.
3: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
0: Maar ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar je zei het zelf wel, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
3: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
0: Nee.
3: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.

0: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. En dan, dan zou je die laatste 20, bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
1: Ja, maar ja, zolang kijk in Tijana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
0: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen... Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
1: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment, aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
0: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
1: Je zal er dan misschien net over
0: weten binnen te halen.
1: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
0: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
1: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
0: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
1: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
0: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
1: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
2: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof ik.
0: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
3: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
1: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht, ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
1: Of moet ik zeggen, de Infantino Comedy kan ook. lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom. Want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen. Eén, op dat one country, one vote systeem.
2: Uh-huh.
1: Dat is natuurlijk killing. Want er zijn 211 landen lid. En meer dan de helft zijn kleine landen. Dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
1: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
1: Dat is weer een Chinees merk voor 60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek. Geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost. Om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
3: 5.000.
0: Ik denk 11.000 tot 12.000.
1: Robert?
2: Ik ga denk richting de 22.500.
1: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8.000 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan, het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Felix Auger Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, dat wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
4: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman. Give it drama,

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat hele week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sport Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
7: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen, komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Dat is heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. Samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat we nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op die, aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd in ieder geval bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem gewoon logisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant, fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn nog geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. En nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En op jouw vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan

0: categorie speel je dan je wedstrijden soms. En je traint ook een maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?

0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby. En om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, de week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub ben jij om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de forwards, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zo

0: dat je ook bij de nationale selecties aansluit. Ja, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan dit jaar kan ik ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijken naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is

0: Ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. En nou, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn banen van maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

is All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
1: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
1: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krijsjek en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Salavi, baby.
1: De sport in cijfers. Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
3: Ja, het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus ook, het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
2: 2020 cricket.
3: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool. Je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
2: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
3: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox Sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox Sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg en combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
2: Ja.
3: Dus we blijven dat volgen.
2: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
3: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
2: Want ja, het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
3: Ja.
4: Maar
3: ja,
4: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
2: Kijk,
3: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen, Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
2: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor, En tegelijkertijd proberen even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
2: Ja.
5: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
3: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar je zei het zelf wel. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
5: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
3: Nee.
5: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
2: Ja.
5: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
3: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
5: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
2: Ja, want dan ga je ervan uit dat je het hoogst haalt.
3: Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
5: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
3: Je zal er dan misschien net over
5: weten binnen te halen.
3: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
5: Maar dat zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
3: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
5: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
2: Nee, die doet dan ook. Hè?
3: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie. Speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard. Want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
5: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
2: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
4: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
3: Je hoort het lawaai ook.
4: Lawaai. En,
2: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof ik.
5: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja.
4: Ze heeft elke slim wat.
3: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
2: Daar zijn we weer.
3: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Het lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem.
2: Uh-huh.
3: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
2: Zeker. Anna Ivanovic.
3: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
2: Ah.
3: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm?
2: Poh.
3: Doen. Gokje.
2: 5.000.
5: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert? Ik ga denk richting de 22,5.
3: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
2: Hartstikke mooi. Nou, dat wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
1: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis. Dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken. Hyrox, dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn. Met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair. Maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden. Maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig.

0: gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
0: Ja.
2: Maar
0: ja,
2: het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En HardWorks is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van HardWorks.
1: Kijk,
0: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
3: Hoor. Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzen gelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
3: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
0: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco, maar jij zei het zelf al. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
3: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
0: Nee.
3: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
3: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
0: Ja, maar ja, zolang kijk in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
3: Ja, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit iets hoogs
0: houden. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de drie rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
3: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
0: Je zal er dan misschien net over
3: weten binnen te halen.
0: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
3: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
0: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar derde ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
3: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan ook.
0: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld, met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken, het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
3: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam, dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo, dat er over de US Open, dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
2: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger, ja. Entertainment.
0: Je hoort het lawaai ook.
2: Lawaai en
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof ik.
3: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. Maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
2: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
0: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht, ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
0: Of moet ik zeggen, de Infantino Comedy kan ook. Het lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem. Uh-huh. Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanova.
0: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal. Ah. Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
2: 5.000.
3: Ik denk 11 tot 12.000.
0: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
0: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
4: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
10: Een hele goede middag. Je luistert naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze maandag 14 september. Vandaag in deze uitzending ga ik straks allereerst bellen met onze de huisavonturier Jean-Jacques François. Met hem gaan we het hebben over hoe zijn IJsselmeer Challenge is geweest. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Pas geleden was hij nog bij ons om daar alles over te vertellen. 22 kilometer open water zwemmen tussen Medemblik en Stavoren. En inmiddels is dat avontuur succesvol afgerond. Verder praat ik met Ziggo Sport commentator Raymond Koning over onze Team NL volleybalmannen op het EK. Gaat tot nu toe nog niet helemaal goed. En dat is misschien nog een understatement. Blikken we ook terug op de US Open met Jon Visbeen van Tennis Magazine. En gaan we het ook hebben over het slotweekend van La Vuelta met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
10: Ja, er was even wat verwarring na de 0-7 overwinning van Feyenoord afgelopen zondag op PEC Zwolle. Werd de 0-1 nu gemaakt door Nacho Ferri, de spits van de Rotterdammers? Of was het een eigen goal van Simon Graves? De KVB en databureau Opta zijn het daarin niet met elkaar eens. De 0-1 kwam aanvankelijk op de naam van PEC-verdediger Graves. Maar na afloop kreeg Ferri toch gewoon de wedstrijdbal die je als speler na een hat-trick krijgt. Volgens strijdsrechter Alex Bos had de Spaanse spits wel degelijk 3 keer gescoord. En dat werd na afloop dan ook op het wedstrijdformulier gezet. De waarneming van de scheidsrechter en dus het wedstrijdformulier zijn daarin leidend. Zo bevestigt een woordvoerder van de KNVB maandagochtend. Ferri heeft het doelpunt officieel op zijn naam gekregen. Opta, die ziet dat echter anders. Volgens het databureau was het wel degelijk een eigen doelpunt van Graves. Wij zijn de officiële datapartner van de Eredivisie, stelt Opta. Onze cijfers zijn leidend voor officiële statistieken die door de media worden gebruikt. De KNVB gebruikt de eigen registratie alleen voor bijvoorbeeld de app voetbal.nl. Aan de regel ligt het in ieder geval niet. Die is namelijk vrij helder. Volgens Opta wordt een doelpunt als eigen doelpunt aangemerkt wanneer de bal zonder de aanraking van de verdediger niet tussen de palen zou zijn beland. Blijft dus over de vraag, was dat bij het schot van Ferri nou ook het geval?
0: All Sports Radio Live.
10: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer-challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
5: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
10: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer-challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
5: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Of een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank gooi en omstreken eraan koppelde.
10: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi, hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mikel Landa, die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
5: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. Dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan krijg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel. En ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten. Je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
10: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Je was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd, toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september en kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
5: Ja, klopt. Ja. Goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
10: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
5: Klopt. Het is natuurlijk, naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En er eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon een enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. En ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zeg ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zegt maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. En toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. Watertemperatuur gaat naar beneden. Dus ja, het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
10: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
5: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor na het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
10: En zo gebeurde het ook.
5: En zo geschiedde, ja.
10: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
5: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel. Hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan... dan gaat de machine draaien.
10: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed, zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
5: Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege. Toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat is gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel. Wat ik had ook al uitgerekend. Want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens... trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is... Ik was zeer verbaasd.
10: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
5: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
10: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
5: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Andijk Medemblik. Of Medemblik Andijk. Andijk Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond de bij 3 uur, 3,5 uur, kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar rempel bij 4 uur, toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En ja, dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drinken- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar ja, wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon opgeeft. Dus het was na een uurtje of vier. Tussen de vier en een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd. Tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. Ja, en toen kreeg ik het gehoor van, joh, het is nou nog één trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar, al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
10: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig. Maar in het water lijkt het me eigenlijk nog minder prettig.
5: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven. Je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig. Het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar nou ja, goed. Ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
10: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, hè, het is natuurlijk, ja, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zat natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. Hè, en natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
5: Ja, nou dat... ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om €6.000 op te halen. We zijn net de 4.000 gepasseerd. Ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen. Een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
10: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
5: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
10: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
5: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt. Maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar gaan maken.
10: Precies. Zodra we het weten, zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu, dank voor je tijd. En ik zou zeggen, ja, geniet ervan.
5: Dankjewel, man. Helemaal goed. Super. Dankjewel.
7: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun...

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN. Het netwerk van Nederland.
2: Een paar weken na onze Team NL volleybaldames zijn ook onze volleybalmannen bezig met hun EK. In het Finse Tampere loopt het echter nog niet helemaal voor bondscoach Joel Banks en zijn lange mannen. Na twee wedstrijden staat Oranje onderaan in de pool. Zo waren vrijdag de Belgen met 3-1 te sterk en zaterdag werden we met 3-0 volledig weggespeeld door de Denen. Er zijn nog 3 wedstrijden te spelen in de pool om toch proberen een plek bij die eerste 4 te bemachtigen en door te gaan naar de volgende ronde. En daarvoor wachten vanmiddag de Serven, dinsdag de Finnen en woensdag de Esten. Ik ga erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, hele goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Vanuit de auto, zoals we kunnen horen. Een lange reis voor de boeg vandaag?
3: Nee, dat valt wel mee. Straks naar Hilversum, maar eerst nog een afspraak in Brabant.
2: Nou kijk, dus het houtje van de straat in ieder geval.
3: Zo is het, ja.
2: Hey, laten we het hebben over het EK volleybal en onze Team NL volleybal mannen. Vooraf natuurlijk nog best wel een selectie om samen te stellen. 8 debutanten. Wat kun je zeggen over de sterkte van de huidige Team NL volleybal mannen als je kijkt naar de selectie?
3: Ik denk belangrijk dat de constatering dat de volleybal mannen echt een jas uit hebben gedaan. Hadden dat vorig jaar natuurlijk al, want in de vorige volleybalzomer was ook niet meer dat Lazis niet beschikbaar. Maar er zijn gewoon behoorlijk wat sterkhouders uit het verleden. Mannen die bij grote clubs hebben gespeeld over de hele wereld. Ik denk aan Thijs de Horst, Wouter ter Maat, Maarten van Garderen. Natuurlijk niet meer dat Lazis die niet meer beschikbaar zijn of hun interlandcarrière op pauze hebben gezet. En dat mis je gewoon. Nederland heeft ontzettend veel debutanten. Maar goed, er zijn ook landen bij die debuteren op een Europees kampioenschap. En die staan er weer wel. Dus misschien is de conclusie wel gerechtvaardigd dat deze groep nog lang niet zo ver is als dat we gehoopt zouden hebben dat ze zouden zijn.
2: Nou ja, sterker nog, Joel Banks gaf vooraf al aan, misschien is zelfs 2028 spelen in LA nog te vroeg. Ik mik met deze generatie op 2032. Is dat wel een conclusie, nou ja, als we tot nu toe kijken naar de TDK, waar we ons wel in kunnen vinden?
3: Ja, die had ik ook al getrokken zonder dat we een wedstrijd op het EK hadden gespeeld. Er gaan niet zo heel veel ploegen naar de Olympische Spelen en het duurt lang voordat je echt toppers gekweekt hebt. Dus ik denk die conclusie onderschrijf ik ook. En nu wetende wat we ook in de afgelopen 2 wedstrijden hebben gezien. Er moet echt wel heel veel gebeuren hoor. Want andere landen zijn ons links en rechts aan het voorbijgaan.
2: Hoe lastig is dat? Die opdracht die dan een Joel Banks nu heeft meegekregen?
3: Ja, best wel lastig. Omdat je ziet dat... laten we gelijk maar even de andere landen erbij pakken. Nederland speelde voor de zomer begon de finale van de European League. Dat deden ze tegen Finland. Finland had toen gewonnen van Denemarken. Denemarken, de ploeg die afgelopen zaterdag Nederland versloeg. En Nederland verloor die wedstrijd van Finland 2 keer met 3-1. Kortom, weg VNL-plek. Geen winst in de European League voor Nederland. Maar tegen ploegen die ontzettend veel fysiek vermogen brengen. Heel veel geweld vanaf de servicelijn. En heel goed scoren met de blokkering. En dat doet Nederland allemaal niet. Nederland heeft 1 of 2 spelers die best aardig en gevaarlijk kunnen serveren. Maar niet met die kanonskogels die we hebben gezien bij Finland. Dat laten ze echt al maanden achter elkaar zien. Bij een ploeg als Denemarken afgelopen week. Die elk punt tegen Nederland vierde. Alsof ze eigenlijk al Europees kampioen waren geworden. Als ook bij een ploeg als Servië. Die ook heel veel fysiek hebben. Dus we missen gewoon heel veel. En de absolute wil om te winnen. De power, blokkerend vernuft. Het is al met al geen groot succesverhaal op dit moment.
2: Nee, dat is dan een wat pijnlijke conclusie die we tot nu toe kunnen trekken. Met nog 3 wedstrijden te gaan. Hoe groot acht je dan de kans dat zo'n top 4 plek, dat je in ieder geval een rondje verder komt, nog haalbaar is? Want nou, je speelt tegen Servië. Overigens net als Nederland nog gekwalificeerd via hun top echt plek op het vorige EK. We hebben de Finnen, waar we pas geleden dan 2 keer 3-1 van verloren hebben. En dan hebben we ook nog de Esten. Ja, maar met 1 overwinning denk ik niet. Als we dan daar überhaupt van winnen, is dat ook nog niet genoeg?
3: Nee, want je hebt 2 overwinningen nodig. En van Estland zie ik dat wel gebeuren. Hoewel die gisteren best goed weerwerk hebben geleverd tegen Denemarken. Gingen er wel met 3-0 af, maar was echt geen slechte ploeg. Ik zie het eigenlijk helemaal niet gebeuren. Ergens moet Nederland stunten, want je hebt 2 overwinningen nodig. Want anders word je 5e met 1 overwinning, hè, normaal gesproken. En je hebt een plek bij de top 4 nodig. Dus voorafgaand aan de wedstrijd tegen België heb ik ook op Ziggo Sport gezegd. Nederland moet 2 keer winnen. En daarvoor zijn Estland en Denemarken de meest aangewezen ploegen. Ik schat in dat België veel te sterk is. Ik had België als de nummer 1 in mijn voorspelling wel opgenomen. Nou, dat gaan ze in principe niet meer worden. Want Finland heeft dit weekend van België gewonnen. Finland, denk ik, ja, vind ik geweldig spelen. Is echt een aanwinst volgend jaar in de VNL. Dus ja, of er moet vandaag een stuntje uitkomen tegen Servië. En anders denk ik, ja, dan gaat het gewoon niet meer gebeuren. Dan gaat Nederland woensdagavond koffers pakken en donderdag naar huis.
2: Ja, en dat zou natuurlijk helemaal niet mooi zijn. Maar is wel een realistisch scenario waar we eigenlijk gewoon rekening mee kunnen houden.
3: Ja, dat denk ik wel. Want Servië heeft een goede ploeg. Die hebben tegen Finland gespeeld dit weekend. Finland won die wedstrijd. Ging allemaal niet heel erg gemakkelijk. Maar Servië heeft ook een ploeg die kan goed verdedigen. Die hebben power aan de service. Niet zoveel als de Finnen, maar toch ook nog wel behoorlijk wat. Is ook een ploeg die in de VNL heeft gespeeld. Sterker nog, ze hebben 5 keer gewonnen. België maar 4 keer. Kortom. Het is gewoon dit is een lastige pool. Zo in eerste instantie denk je van oké, Estland, Finland, Denemarken zijn geen grote volleybalnaties. Maar dat zijn landen die ons aan de mannenkant inmiddels voorbij aan het gaan zijn. En dat is de trieste conclusie van vandaag.
2: Nu hebben we het vaker gezien natuurlijk in het Nederlandse mannenvolleybal dat wel een tijdje weer even dat het wat minder is en dat er dan wel weer een generatie opstaat en dat we in ieder geval weer mooie dingen kunnen laten zien. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk nu net achter de rug. Is dat ook iets wat misschien ook wel extra schrik doet aanwaaien dat we... Nou ja, nu dat er een paar beslissende mensen gestopt zijn, dat hetgene wat erachter zit toch wel wat tijd nodig heeft om richting dat niveau te groeien als dat al gebeurt.
3: Ik denk dat dat precies is wat er moet gebeuren. Er is echt wel een soort van sense of urgency. De ploeg is ook gewoon met elkaar in gesprek gegaan na afloop van dat debakel van zaterdag. Die echt afgrijzelijke wedstrijd tegen Denemarken, die Nederland 3-0 verloor. Echt, Oranje heeft geen schijn van kans gehad. Maar de strijdhouding was ook niet genoeg. Tegenover ons stond een ploeg die echt wilde winnen. En bij Nederland heb ik gewoon dat gevoel niet gehad. Ik kreeg tijdens de wedstrijd van allerlei coaches appjes van... wat is in hemelsnaam aan de hand met dit Oranje? Alsof ze gewoon naar huis willen. Nou, dat heeft de ploeg zelf ook gevoeld. Dus aan de hand van Twan Wiltenburg en nog een paar andere spelers... is de ploeg met elkaar zaterdagavond in het hotel gaan zitten. Ik zeg, ja, wat willen we nu? Geen coaches daarbij, alleen spelers. Van joh, heeft iedereen wel dezelfde prioriteiten? Willen we dit allemaal net zo graag? Ik ben heel benieuwd of we dat vanmiddag, hè, om 4 uur, Nederland tegen Servië speelt, gaan zien. Dat er in ieder geval meer strijd is. Ik vind niet erg, hè, als andere ploegen beter zijn. Dat is jammer voor Nederland, maar dat is nou eenmaal sport. Maar als je zegt van goh, we zijn er afgegaan omdat we niet alles hebben gegeven. Ja, dan moet je echt een hoekje gaan zitten. Moet je echt diep gaan schamen. Dus ik hoop dat we dit toernooi in ieder geval nooit meer weer zien.
2: Ja, want die reactie moet dan wel gaan komen tegen Servië. Zoals je zegt, het is geen schande, hè, als andere landen beter zijn. Maar je moet jezelf ten alle tijde wel in de spiegel kunnen aankijken en zeggen... ik heb alles gegeven wat ik heb kunnen geven.
3: Ja, precies dat. En dat was tegen Denemarken absoluut niet het geval. Dus ik hoop dat daar vandaag, hè, zoals coaches dat tegenwoordig zeggen, een reactie op komt.
2: Laten we het hopen. Als we het hebben over de wedstrijd tegen Servië, die is vanmiddag om 4 uur. Vanaf hoe laat zijn we erbij?
3: Ja, vanaf 3:50, dan pakken we natuurlijk bij Ziggo Sport ook altijd even de volksliederen mee. Dan kun je het vaak al wel zien, hè, hoe de kopjes staan. Dan ben ik heel benieuwd. En dan hoop ik dat we bij Nederland inderdaad echt een hele gezonde dosis agressie gaan zien. Nou, en dan ben ik benieuwd. Laat het maar zien.
2: Laten we het hopen. Wat dat betreft, tot nu toe is het nog niet goed. Laten we hopen dat daar een ommekeer in komt. Raymond Koning, commentator bij Ziggo Sport, dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes vanmiddag.
3: Dankjewel, graag gedaan.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Waaronder ook deze uitzending natuurlijk. Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Arina Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Robert.
2: Laten we beginnen bij de vrouwen, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
4: Ja, na de Australian Open, daar versloeg Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
2: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
4: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen. Met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi. En een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
2: Ook dat nog. Als we toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina. Oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur. Maar die wedstrijden onderling, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000-punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
4: Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die

0: ook zo'n positie gehad waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. Mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè? Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin die afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP Finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben we niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je dat uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
0: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja, 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat die eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeste schrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
0: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, en zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
0: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde in een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid met

0: onder andere winst op de minor, een top 10 speler. Ja, petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
0: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. En nou ja, is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet hoor, ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Jij bent nu de nummer 1 kopman.
1: Ja, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
0: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup. Hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben. Want bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
0: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Dieder de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoelsters. Dat heeft hij nu in die kwart al een tijdje. En zo'n Calendar Slam, dat is toch wel heel knap hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graaf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Dieder de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen met natuurlijk het herstel van de operatie en alles wat daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan, die heeft zichzelf toch alweer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
0: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De grote won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kamji. En het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Ze heeft er 24. En ik denk dat er best nog wel in zit. Dus weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
1: Ja, 2 keer knipperen met je ogen. We zitten alweer aan de andere kant van de jacht. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat. Hè?
0: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia. Ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit. Ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan, Robert.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de 8e etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over door de Tour geïnspireerde slotetappen. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
3: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Je zei het net zelf, 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was, dat zich uittekende vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen, die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
3: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van hier tot Tokio had qua overwinningen.
3: Ja, hou op.
1: Die heeft al de hele tijd niet
3: gewonnen. Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
3: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal en iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden, maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
3: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier. Milan, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd, richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje. En kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs. Want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher, maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben hem eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè. Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
3: Nee, je zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk, eigenlijk zou je als je Erik Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje man, een beetje een stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar... ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je. Er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe. Ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner van, die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die, die zijn carrière definieert. Nou, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
3: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint. Kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof. Er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niets gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan. Dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Ja, precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes. Althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
3: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan. Zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En in jacht naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. De grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau van zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
3: Je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zitten een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt. Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
3: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
3: Graag gedaan.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
1: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen. En dan gaan we morgen verder met All Sports Radio. Jawel, op Prinsjesdag zijn we in Den Haag. Vanuit Theater aan het Spui zijn we er met een speciale aflevering van Uniek Sporten vandaag. We zijn live bij de sportieve troonrede. Die zal dit keer worden voorgedragen door Remy Bonjasky en heeft als thema de kracht van de sport voor het welzijn van jongeren. De uitzending is tussen 1 en 4 en is dan helemaal te volgen via allsportsradio.nl. Verder zijn we de woensdag weer vanaf 12 uur met All Sports Radio live. En niet te vergeten, zet hem in je agenda, komende zaterdag zijn we er ook. En dan gaan we lekker op pad ook weer met het All Sports Radio Club Café. Robert Maaskant, die is tussen 12 en 2 dan live vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort. Ga dat ook zeker luisteren. Voor nu dank ik je voor het luisteren. Wens ik je alvast een hele fijne maandag. En meld ik mij weer tussen 1 en 4 morgenmiddag vanuit Den Haag op Prinsjesdag. Dus alvast tot dan. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Hockey.
7: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
2: Tennis.
9: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen, komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment de padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat we nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op die aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met de Final 8?
1: Laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die Final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en Final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. En ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn

0: toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
1: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
0: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
1: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
0: Ja, dan moet je dat niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
1: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
0: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
1: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
0: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
1: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
0: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Het is elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de forwards, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen?

0: ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat.

0: gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
9: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm aan het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland. Wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we het permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar je zei het zelf al, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met 1 gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
2: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten. Weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan koken.
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat een aanvliegroute van LaGuardia geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Dan, ze heeft elke slam wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem.
1: Uh-huh.
2: Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
4: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minaur hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, dat wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

buiten de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer-challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer-challenge. Deze was ook, denk ik wel, een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank Gooi en Omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi, hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mikel Landa, die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op de begeleiding.

0: het begeleidende vaartuig wat mij zou gewoon begeleiden. En ja, dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. En dan dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik zeg maar mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan kreeg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel en ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten. Je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Je was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondig je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd. Toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september. En kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
0: Ja, klopt, ja. Goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte de afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Dus wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
0: Klopt. Het is natuurlijk, naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. Ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zei ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zei maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. Maar toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. Want watertemperatuur gaat naar beneden. Dus het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
0: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor het hele zwemmen. Zij heeft natuurlijk net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
0: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
0: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel, hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan nou, de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan, ja, dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi. Want die machine die draaide goed. Zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld. Nou, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
0: Ja, klopt. Ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik. Kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, hè, van de wereld, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege, toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat is gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel. Wat ik had ook al uitgerekend, wat ik... He, want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan duurt er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is. Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
0: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
0: Nou, ik had in voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Andijk Medemblik of Medemblik Andijk, Andijk Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond de bij 3,5 uur kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar rempel bij 4 uur, toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drink- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon opgeeft. Dus het was na een uurtje of 4... tussen de 4 en de, een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. En toen kreeg ik het gehoor van, het is nou nog 1 trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar, al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig. Maar in het water lijkt het me eigenlijk nog minder prettig.
0: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven, je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig, aan het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten, kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, hè, het is natuurlijk, ja, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zit natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. Hè, en natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, nou dat... ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om 6.000 euro op te halen. We zijn net 4.000 gepasseerd. Ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen, een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
0: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
0: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt. Maar je bent de eerste die het hoort zodra ik het openbaar ga maken.
1: Precies. Zodra we het weten zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu dank voor je tijd. En ik zou zeggen, geniet ervan.
0: Dankjewel man. Helemaal goed. Super. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Aryna Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouw, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg ze Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi en een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
1: Ook dat nog. Als we het toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur. Maar die wedstrijden onderling, het kan beide kanten op zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprême, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, weet je, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000-punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
2: Dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste in haar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
1: Nou, en dat is nu ook zo hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
2: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. Mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom, hè. Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
2: Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev, hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten, hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin hij eigenlijk afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP Finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder een Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed, hè, vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe je het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je laten uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Ja, Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
2: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja. 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace, hè, naar Turijn, de ATP Finals, staat hij eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld, hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof, 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeschrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
2: Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, nou ja, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen, dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar ja, hij doet het op zijn manier, met zijn vader als coach. Hè, zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
2: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde in een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de minor. Een top 10 speler. Petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
2: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. Is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet, hoor. Ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Jij bent nu de nummer 1 kopman.
1: Ja, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
2: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup. Hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben. Want bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
2: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Dieder de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoelsters. Dat heeft hij nu in die kwart al een tijdje. En zo'n Calendar Slam, dat is toch wel heel knap, hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graaf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Dieder de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zijn natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen. Met natuurlijk het herstel van de operatie. En alles wat daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan. Die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
2: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De grote won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kamji. En het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Hè? Ze heeft er 24. En ik denk dat er best nog wel in zit. Dus weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
1: Nou, 2 keer knipperen met je ogen. We zitten alweer aan de andere kant van de wereld. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
2: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia, ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit, ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
9: Een hele goede middag. Je luistert naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze maandag 14 september. En vandaag in deze uitzending ga ik straks allereerst bellen met onze de huisavonturier Jean-Jacques François. Met hem gaan we het hebben over hoe zijn IJsselmeer Challenge is geweest. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Pas geleden was hij nog bij ons om daar alles over te vertellen. 22 kilometer open water zwemmen tussen Medemblik en Stavoren. En inmiddels is dat avontuur succesvol afgerond. Verder praat ik met Ziggo Sport commentator Raymond Koning over onze Team NL volleybalmannen op het EK. Gaat tot nu toe nog niet helemaal goed. En dat is misschien nog een understatement. Blikken we ook terug op de US Open met Jon Visbeen van Tennis Magazine. En gaan we het ook hebben over het slotweekend van La Vuelta met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. En zoals je gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
9: Ja, er was even wat verwarring na de 0-7 overwinning van Feyenoord afgelopen zondag op PEC Zwolle. Werd de 0-1 nu gemaakt door Nacho Ferri, de spits van de Rotterdammers? Of was het een eigen goal van Simon Graves? De KNVB en databureau Opta zijn het daarin niet met elkaar eens. De 0-1 kwam aanvankelijk op de naam van PEC-verdediger Graves. Maar na afloop kreeg Ferri toch gewoon de wedstrijdbal die je als speler na een hat-trick krijgt. Volgens strijdsrechter Alex Bos had de Spaanse spits wel degelijk 3 keer gescoord. En dat werd na afloop dan ook op het wedstrijdformulier gezet. De waarneming van de scheidsrechter en dus het wedstrijdformulier zijn daarin leidend. Zo bevestigt een woordvoerder van de KNVB maandagochtend. Ferri heeft het doelpunt officieel op zijn naam gekregen. Opta, die ziet dat echter anders. Volgens het databureau was het wel degelijk een eigen doelpunt van Graves. Wij zijn de officiële datapartner van de Eredivisie, stelt Opta. Onze cijfers zijn leidend voor officiële statistieken die door de media worden gebruikt. De KNVB gebruikt de eigen registratie alleen voor bijvoorbeeld de app voetbal.nl. Aan de regel ligt het in ieder geval niet. Die is namelijk vrij helder. Volgens Opta wordt een doelpunt als eigen doelpunt aangemerkt wanneer de bal zonder de aanraking van de verdediger niet tussen de palen zou zijn beland. Blijft dus over de vraag, was dat bij het schot van Ferri nou ook het geval?
0: All Sports Radio Live.
9: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer-challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
10: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
9: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer Challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
6: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank Gooi en Omstreken eraan koppelde.
9: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi, hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mico Landa, die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
6: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in medeblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. En dan dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan kreeg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel en ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten. Je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
9: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Je was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd. Toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september. En kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
6: Ja, klopt. Ja. Goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Dus wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
9: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè, veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
6: Klopt. Het is natuurlijk, naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon een enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. Ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zeg ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zegt maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. Maar toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. Want watertemperatuur gaat naar beneden. Dus het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
9: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
6: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor na het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk, net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
9: En zo gebeurde het ook.
6: En zo geschieden, ja.
9: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
6: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel. Hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan... dan gaat de machine draaien.
9: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed. Zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
6: Ja, klopt. Ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, hè, van de wereld, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege, toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat is gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel. Wat ik had ook al uitgerekend. Want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens... trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is... Ik was zeer verbaasd.
9: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
6: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
9: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
6: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Andijk Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond de bij 3 uur, 3,5 uur kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar rempel bij 4 uur, toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drink- en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon opgeeft. Dus het was na een uurtje of vier. Tussen de vier en een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd. Tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. En toen kreeg ik het gehoor van, het is nou nog één trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
9: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig, maar in het water lijkt het me eigenlijk nog minder prettig.
6: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden, maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven, je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig, aan het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
9: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, het is natuurlijk, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zit natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. En natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
6: Ja. Nou, dat ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om 6.000 euro op te halen. We zijn net de 4.000 gepasseerd. Ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen. Een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
9: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
6: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Ja, het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
9: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
6: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt. Maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar ga maken.
9: Precies. Zodra we het weten, zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu, dank voor je tijd. En ik zou zeggen, geniet ervan.
6: Dankjewel, man. Helemaal goed. Super.
3: Dankjewel. Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN. Het netwerk van Nederland.
2: Een paar weken na onze Team NL volleybaldames zijn ook onze volleybalmannen bezig met hun EK. In het Finse Tampere loopt het echter nog niet helemaal voor bondscoach Joel Banks en zijn lange mannen. Na twee wedstrijden staat Oranje onderaan in de pool. Zo waren vrijdag de Belgen met 3-1 te sterk en zaterdag werden we met 3-0 volledig weggespeeld door de Denen. Er zijn nog 3 wedstrijden te spelen in de pool om toch proberen een plek bij die eerste 4 te bemachtigen en door te gaan naar de volgende ronde. En daarvoor wachten vanmiddag de Serven, dinsdag de Finnen en woensdag de Esten. Ik ga erover in gesprek met Ziggo Sport commentator Raymond Koning. Raymond, hele goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Vanuit de auto, zoals we kunnen horen. Een lange reis voor de boeg vandaag?
3: Nee, dat valt wel mee. Straks naar Hilversum, maar eerst nog een afspraak in Brabant.
2: Nou, kijk. Dus het houtje van de straat, in ieder geval.
3: Zo is het, ja.
2: Hey, laten we het hebben over het EK volleybal en onze Team NL volleybalmannen. Vooraf natuurlijk nog best wel een selectie om samen te stellen. 8 debutanten. Wat kun je zeggen over de sterkte van de huidige Team NL volleybalmannen als je kijkt naar de selectie?
3: Ik denk belangrijk dat de constatering dat de volleybalmannen echt een jas uit hebben gedaan. Hadden dat vorig jaar natuurlijk al. Want in de vorige volleybalzomer was ook niet meer dat Lazis niet beschikbaar. Maar er zijn gewoon behoorlijk wat sterkhouders uit het verleden. Mannen die bij grote clubs hebben gespeeld over de hele wereld. Ik denk aan Thijs de Horst, Wouter Tamaat, Maarten van Garderen. Natuurlijk niet meer dat Lazis. Die niet meer beschikbaar zijn of hun interlandcarrière op pauze hebben gezet. En dat mis je gewoon. Nederland heeft ontzettend veel debutanten. Maar goed, er zijn ook landen bij die debuteren op een Europees kampioenschap. En die staan er weer wel. Dus misschien is de conclusie wel gerechtvaardigd dat deze groep nog lang niet zo ver is als dat we gehoopt zouden hebben dat ze zouden zijn.
2: Nou ja, sterker nog, Joel Banks gaf vooraf al aan, misschien is zelfs 2028 spelen in LA nog te vroeg. Ik mik met deze generatie op 2032. Is dat wel een conclusie, als we tot nu toe kijken naar de TDK, waar we ons wel in kunnen vinden?
3: Ja, die had ik ook al getrokken zonder dat we een wedstrijd op het EK hadden gespeeld. Er gaan niet zo heel veel ploegen naar de Olympische Spelen en het duurt lang voordat je echt toppers gekweekt hebt. Dus ik denk die conclusie onderschrijf ik ook. En nu wetende wat we ook in de afgelopen 2 wedstrijden hebben gezien. Er moet echt wel heel veel gebeuren hoor. Want andere landen zijn ons links en rechts aan het voorbijgaan.
2: Hoe lastig is dat? Die opdracht die dan een Joel Banks nu heeft meegekregen?
3: Ja, best wel lastig. Omdat je ziet dat... laten we gelijk maar even de andere landen erbij pakken. Nederland speelde voor de zomer begon de finale van de European League. Dat deden ze tegen Finland. Finland had toen gewonnen van Denemarken. Denemarken, de ploeg die afgelopen zaterdag Nederland versloeg. En Nederland verloor die wedstrijd van Finland 2 keer met 3-1. Kortom, weg VNL-plek geen winst in de European League voor Nederland. Maar tegen ploegen die ontzettend veel fysiek vermogen brengen. Heel veel geweld vanaf de servicelijn. En heel goed scoren met de blokkering. En dat doet Nederland allemaal niet. Nederland heeft 1 of 2 spelers die best aardig en gevaarlijk kunnen serveren. Maar niet met die kanonskogels die we hebben gezien bij Finland. Dat laten ze echt al maanden achter elkaar zien. Bij een ploeg als Denemarken afgelopen week. Die elk punt tegen Nederland vierde. Alsof ze eigenlijk al Europees kampioen waren geworden. Als ook bij een ploeg als Servië. Die ook heel veel fysiek hebben. Dus we missen gewoon heel veel. En de absolute wil om te winnen. De power, blokkerend vernuft. Het is al met al geen groot succesverhaal op dit moment.
2: Nee, dat is dan een wat pijnlijke conclusie die we tot nu toe kunnen trekken. Met nog 3 wedstrijden te gaan. Hoe groot acht je dan de kans dat zo'n top 4 plek, dat je in ieder geval een rondje verder komt, nog haalbaar is? Want nou, je speelt tegen Servië. Overigens net als Nederland nog gekwalificeerd via hun top echt plek op het vorige EK. We hebben de Finnen, waar we pas geleden dan 2 keer 3-1 van verloren hebben. En dan hebben we ook nog de Esten. Maar met 1 overwinning denk ik niet. Als we dan daar überhaupt van winnen, is dat ook nog niet genoeg?
3: Nee, want je hebt 2 overwinningen nodig. En van Estland zie ik dat wel gebeuren. Hoewel die gisteren best goed weerwerk hebben geleverd tegen Denemarken. Gingen er wel met 3-0 af, maar was echt geen slechte ploeg. Ik zie het eigenlijk helemaal niet gebeuren. Ergens moet Nederland stunten, want je hebt 2 overwinningen nodig. Want anders word je 5e met 1 overwinning, hè, normaal gesproken. En je hebt een plek bij de top 4 nodig. Dus voorafgaand aan de wedstrijd tegen België heb ik ook op Ziggo Sport gezegd. Nederland moet 2 keer winnen. En daarvoor zijn Estland en Denemarken de meeste aangewezen ploegen. Ik schat in dat België veel te sterk is. Ik had België als de nummer 1 in mijn voorspelling wel opgenomen. Nou, dat gaan ze in principe niet meer worden. Want Finland heeft dit weekend van België gewonnen. Finland, denk ik, vind ik geweldig spelen. Is echt een aanwinst volgend jaar in de VNL. Dus ja, of er moet vandaag een stuntje uitkomen tegen Servië. En anders denk ik, dan gaat het gewoon niet meer gebeuren. Dan gaat Nederland woensdagavond koffers pakken en donderdag naar huis.
2: Ja, en dat zou natuurlijk helemaal niet mooi zijn. Maar is wel een realistisch scenario waar we eigenlijk gewoon rekening mee kunnen houden.
3: Ja, dat denk ik wel. Want Servië heeft een goede ploeg. Die hebben tegen Finland gespeeld dit weekend. Finland won die wedstrijd. Ging allemaal niet heel erg makkelijk. Maar Servië heeft ook een ploeg die kan goed verdedigen. Die hebben power aan de service. Niet zoveel als de Finnen, maar toch ook nog wel behoorlijk wat. Is ook een ploeg die in de VNL heeft gespeeld. Sterker nog, ze hebben 5 keer gewonnen. België maar 4 keer. Kortom, het is gewoon dit is een lastige pool. Zo in eerste instantie denk je van oké, Estland, Finland, Denemarken zijn geen grote volleybalnaties. Maar dat zijn landen die ons aan de mannenkant inmiddels voorbij aan het gaan zijn. En dat is de trieste conclusie van vandaag.
2: Nu hebben we het vaker gezien natuurlijk in het Nederlandse mannenvolleybal dat wel een tijdje weer even wat dat het wat minder is en dat er dan wel weer een generatie opstaat en dat we in ieder geval weer mooie dingen kunnen laten zien. Dat hebben we natuurlijk eigenlijk nu net achter de rug. Is dat ook iets wat misschien ook wel extra schrik doet aanwaaien dat we... nu dat er een paar beslissende mensen gestopt zijn, dat hetgene wat erachter zit toch wel wat tijd nodig heeft om richting dat niveau te groeien als dat al gebeurt.
3: Ik denk dat dat precies is wat er moet gebeuren. Er is echt wel een soort van sense of urgency. De ploeg is ook gewoon met elkaar in gesprek gegaan. Na afloop van dat debakel van zaterdag. Die echt afgrijzelijke wedstrijd tegen Denemarken. Die Nederland 3-0 verloor. Echt, Oranje heeft geen schijn van kans gehad. Maar ze hebben de strijdhouding was ook niet genoeg. Tegenover ons stond een ploeg die echt wilde winnen. En bij Nederland heb ik gewoon dat gevoel niet gehad. Ik kreeg tijdens de wedstrijd van allerlei coaches appjes van... wat is in hemelsnaam aan de hand met dit Oranje? Alsof ze gewoon naar huis willen. Nou, dat heeft de ploeg zelf ook gevoeld. Dus aan de hand van Twan Wiltenburg en nog een paar andere spelers... is de ploeg met elkaar zaterdagavond in het hotel gaan zitten. Ik zeg, wat willen we nu? Geen coaches daarbij, alleen spelers. Van joh, heeft iedereen wel dezelfde prioriteiten? Willen we dit allemaal net zo graag? Ik ben heel benieuwd of we dat vanmiddag, om 4 uur, Nederland tegen Servië speelt, gaan zien. Dat er in ieder geval meer strijd is. Ik vind het niet erg als andere ploegen beter zijn. Dat is jammer voor Nederland, maar dat is nou eenmaal sport. Maar als je zegt van god, we zijn er afgegaan omdat we niet alles hebben gegeven. Ja, dan moet je echt een hoekje gaan zitten. Moet je echt diep, diep gaan schamen. Dus ik hoop dat we dit toernooi in ieder geval nooit meer weer zien.
2: Ja, want die reactie moet dan wel gaan komen tegen Servië. Zoals je zegt, het is geen schande als andere landen beter zijn. Maar je moet jezelf ten alle tijde wel in de spiegel kunnen aankijken en zeggen... ik heb alles gegeven wat ik heb kunnen geven.
3: Ja, precies dat. En dat was tegen Denemarken absoluut niet het geval. Dus ik hoop dat daar vandaag, zoals coaches dat tegenwoordig zeggen, een reactie op komt.
2: Laten we het hopen. Als we het hebben over de wedstrijd tegen Servië, die is vanmiddag om 4 uur. Vanaf hoe laat zijn we erbij?
3: Ja, vanaf 3:50, dan pakken we natuurlijk bij Ziggo Sport ook altijd even de volksliederen mee. Dan kun je het vaak al wel zien, hè, hoe de kopjes staan. Dan ben ik heel benieuwd. En dan hoop ik dat we bij Nederland inderdaad echt een hele gezonde dosis agressie gaan zien. Nou, en dan ben ik benieuwd. Laat het maar zien.
2: Laten we het hopen. Wat dat betreft, tot nu toe is het nog niet goed. Laten we hopen dat daar een ommekeer in komt. Raymond Koning, commentator bij Ziggo Sport. Dank voor je tijd. En alvast heel erg veel succes vanmiddag.
3: Dankjewel, graag gedaan.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Waaronder ook deze uitzending natuurlijk. Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Aryna Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag Robert.
2: Laten we beginnen bij de vrouw, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
4: Ja, na de Australian Open, daar versloeg Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deuren.
2: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
4: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot het halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati. Het toernooi van Cincinnati aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken. En bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg. En kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen. Met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi. En een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
2: Ook dat nog. Als we het toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur. Maar die wedstrijden onderling, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000 punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
4: Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste in haar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
2: Nou, en dat is nu ook zo, hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
4: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Hè. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
2: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè? Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
4: Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin die eigenlijk afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al.

0: er is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed hè, vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je dat uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
0: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja, 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat die eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeste schrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
0: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen, dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier, met zijn vader als coach. Hè, zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
0: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de minor. Een top 10 speler. Petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
0: Ja, hij pakt 30 plaatsen een beetje, hè, naar 40. En is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet hoor, ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis van, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Jij bent nu nummer 1 kopman.
1: Nou, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
0: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup. Hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben. Want bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
0: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja.

0: wat Diede de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoel. Rolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n calendar slam, dat is toch wel heel knap hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Diede de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de roulatie heeft gelegen. Met natuurlijk het herstel van de operatie. En als het daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan. Die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
0: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De Groot won de 2e set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kamji. En nou ja, het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zege. Hè? Ze heeft er 24. En ik denk dat dat er best nog wel in zit. Dus weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
1: Ja, 2 keer knipperen met je ogen. En we zitten alweer aan de andere kant van de dag. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat. Hè?
0: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia. Ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit. Ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine. Dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan, Robert.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de 8 etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over de Tour geïnspireerde slotetappe. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
3: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve de kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk, je zei het net zelf, 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg die alles op zijn kop zette, die in één keer dat wat het scenario was, dat zich uittekende vanaf de start bij Monaco al, dat Pogacar die rit ging winnen, die Vuelta ging winnen, dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
3: Ja en nee. Ja, in de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, weet je, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was vierde in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van hier tot Tokio had qua overwinningen.
3: Ja. Hou op!
1: Die heeft al de hele tijd niet
3: gewonnen. Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar tweede plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
3: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Dat leent zich voor aanvallen en dat deden ze natuurlijk ook massaal. En iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld. Man, ook een prachtige Vuelta gereden. Maar ja, geen prijs. Geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans. En dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag. Doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja. Zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan, 21 jaar oud, debuut in een grote ronde, wint 5 etappes.
3: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier, Milan. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting... Nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje en kan dan in de finale ook nog zelf zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs, want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher, maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd. Hè. Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat, beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
3: Nee, hij zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk, eigenlijk zou je, als je Enric Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, ik bedoel, hij gaat het echt... Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje man. Een beetje stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt relatief late leeftijd, 31 jaar. Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja goed, weet je, er zal altijd normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen, dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe, ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is één keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje en verder altijd bij de eerste 6. Dus het is gewoon een klassementsrenner van die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die... die zijn carrière definieert. Nou, ja, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt. En dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken. Is dat zijn naam daar staat.
3: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint. Kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof. Er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat... Niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niets gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Ja, precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Movistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
3: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En in jacht voor naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. De grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau van zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
3: Nou ja, goed, weet je, je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zitten een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende twee weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft twee weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
3: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
3: Graag gedaan.
4: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment het padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er even bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Maar belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met de Final 8?
1: Laten we hem gewoon logisch beetpakken. Laten we beginnen met de fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant, fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wil het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padelhoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Daar vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om zeg maar impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je zeg maar de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is aan de andere kant is ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk, omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8, waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken, die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, er werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketing campagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de 8e etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan wel niet eens gehad over de Tour geïnspireerde slotetappen. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve de kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk. Je zei het net zelf. 8e etappe is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg. Die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was. Dat zich uittekende. Vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen. Die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje. De verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje. Moet je dat zeggen? Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe. Uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van Hito Tokio had qua overwinningen.
2: Ja. Op.
1: Die heeft dat de hele tijd niet
2: gewonnen. Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding. Hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal. En iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden. Maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat.

0: de snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting. Nou ja, dat is natuurlijk ook al gememoreerd richting Van Aert. Van Aert ziet hem zelf als zijn opvolger, coacht hem ook een beetje door die koers heen. En dat zag je natuurlijk ook wel aan de laatste rit, dat hij kan wel veel meer dan een sprinter. Hij zit mee in zo'n rit over dat klimmetje en kan dan in de finale ook nog zelfs zijn boontjes doppen. Ja, dat is voor een grote sprinter meestal niet weggelegd. Ja, die kan zijn boontjes wel doppen, maar dan zijn ze op. En hij kan nog meekomen. Kijk, hij wordt dan in de finale wordt hij helemaal gek gedemareerd. Logischerwijs, want hij, ja goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher. Maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan nou ja, afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd, hè. Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje. Het rood van La Vuelta. Ja, dat beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
0: Nee, nou, jij zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk, eigenlijk zou je als je Enric Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, bedoel, hij gaat het echt. Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje, man. Een beetje stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt op relatief late leeftijd, 31 jaar. Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja, goed, weet je. Er zal altijd. Normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe, ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is. Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje. En verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die zijn carrière definieert. Nou, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt, en dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken, is dat zijn naam daar staat.
0: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint. Kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof, er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niets gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Mobistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
0: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg

0: Krijg je dit? En ja, nou goed, in jacht naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou, zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. Ja, de grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau van zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, dat moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met weinig echt goede wielrenners. Terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei, zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogačar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogačar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
0: Nou ja, goed, weet je, je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zit een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel, die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant op valt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het
0: Ja,
1: vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf
0: precies.
1: dichterbij.
0: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogdrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

This is house music. House music.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
8: Voetbal.
9: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal.
11: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
10: Tennis.
12: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
13: Zijn er zo?

0: Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Nou, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, dan komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we een permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Hoor. Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor en tegelijkertijd probeer even een iets bredere blik te hebben op de wereld. hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco, maar je zei het zelf wel, het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 toch ook prima. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt. Ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond. Bij Manchester City was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit iets hoog staan.
2: Als we het over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025 in 1 jaar tijd dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan coke, hè?
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York, want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia, geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion, dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen en met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
1: Ja.
3: Want, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino Comedy kan ook. Er lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport, dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan, die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, één, op dat one country, one vote systeem. Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En twee, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal.
1: Ah.
2: Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Doen. Gokje.
4: 5.000. Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt opgaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek. En gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer-challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer-challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Of een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank Gooi en Omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi, hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mikko Landa, die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. En dan dacht ik daar niet zo.

0: heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Nou ja, het was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want nou ja, voor de mensen die het toen hebben gevolgd, toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september en kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
0: Ja, klopt. Goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Dus wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag kan dat natuurlijk omslaan. Daar moet je goed naar kijken. Je moet eigenlijk ook maar, als je het erover nadenkt, net maar mazzel hebben dat het wel kan gebeuren.
0: Klopt. Het is natuurlijk, naast dat je natuurlijk 8 maanden loopt te trainen. En eigenlijk gewoon een tweede baan of derde baan bij hebt. Is het gewoon het weer wat gewoon een enorme parten kan spelen. Zeker aan het eind van het jaar. Ik had het wel voor mogelijk gehouden. Maar ja, hij zegt het kan zomaar niet doorgaan. Ik zeg ja, dat snap ik. Maar er zijn toch nog wel andere data. Ja, hij zegt maar het weer moet wel meezitten. Nou, toen werd het verzet naar 28 augustus, een dag te later. Toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van nou, laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat eind oktober, dat is wel het grensgeval. Want watertemperatuur gaat naar beneden. Dus het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
0: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor het hele zwemmen. Want zij heeft natuurlijk net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren in de Alpen. Toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
0: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
0: Wat ging er door me heen? Er overviel mij een soort van ongekende rust, kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk. Ik was wel bezig met wat ik ging doen, maar het leek wel of dat ik in een soort van bubbel getreden was, dat ik volledige serene rust had gevonden en heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel, hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed, zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
0: Ja, klopt. Ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen,

0: Ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf. Die leest, die leert van anderen. Die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, hè, van de wereld, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege, toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat is gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel. Wat ik had ook had uitgerekend. Want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is. Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
0: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
0: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Andijk Medemblik. Of Medemblik Andijk. Andijk Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer. En toen kreeg ik rond de bij 3 uur, 3,5 uur, kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar rempel bij 4 uur, toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drinken en eetmoment had. Maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom had ik er geen last van. Maar wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon opgeeft. Dus het was na een uurtje of 4, tussen de 4 en een anderhalf uur daarna, was het gewoon een strijd tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. Ja, en toen kreeg ik het gehoor van, het is nou nog 1 trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar, al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig. Maar in het water lijkt het me eigenlijk nog minder prettig.
0: Nee, Robert, echt. We weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven. Je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig. Het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, het is natuurlijk, eens in de zoveel tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zat natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. En natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, nou dat... ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om €6.000 op te halen. We zijn net de 4.000 gepasseerd. Ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen. Een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
0: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
0: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt. Maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar ga maken.
1: Precies. Zodra we het weten zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu dank voor je tijd. En ik zou zeggen, geniet ervan.
0: Dankjewel man. Helemaal goed. Super.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Arina Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouw, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi en een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
1: Als we toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur. Maar die wedstrijden onderling, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000 punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
2: Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste in haar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
1: Nou ja, en dat is nu ook zo hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
2: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen. Sabalenka heeft maanden ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom. Hè? Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev. Hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten. Hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin die eigenlijk... afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP Finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe je het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je laten uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
2: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja... 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat die eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld. Hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeschrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
2: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
2: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam, wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde een kwartfinale plek, waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid, met onder andere winst op de minor en een top 10 speler. Ja, petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan, natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
2: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. Nou ja, is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet, hoor. Ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Ja, hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis, of captain Haarhuis moet ik zeggen. Ja, jij bent nu nummer 1 kopman.
1: Nou, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
2: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Blijft dat de Davis Cup, hè? Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben, want ja, bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
2: Nee, dat zeg je. En hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Diede de Groot eigenlijk vroeger had, hè, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoel, rolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n Calendar Slam, dat is toch wel heel knap, hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Diede de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zij natuurlijk een tijdje uit de roulatie heeft gelegen met natuurlijk het herstel van de operatie en alles wat daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan, die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
2: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets en dat geeft de burger moed. De grote won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kanji. Het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Ze heeft er 24. En ik denk dat er best nog wel in zit. Dus weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert, half januari in Australië.
1: Nou, 2 keer knipperen met je ogen. We zitten alweer aan de andere kant van de wereld.
2: Ja.
1: Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
2: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia. Ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit. Ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: zijn toch die vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Donderdag vond de officiële kick-off van het EK Padel 2027 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de speelsteden en speellocaties voor de eerste, tweede fase en de Final 8 bekendgemaakt. Ja, met ruim 876.000 spelers, meer dan 3500 banen en ook een vrij groeiende belangstelling voor topsportevenementen komt dit EK voor de padelsport in Nederland misschien wel op het perfecte moment. Hoe ziet het EK-format er nu eigenlijk precies uit? Wat mogen we gaan verwachten van het toernooi? En welke boost kan dit eigenlijk gaan geven aan padellend Nederland? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland van organisator Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey Robert, goedemiddag.
1: Ja, neem ons even mee terug naar die kick-off. Want ik heb vernomen, en dat is voor jou natuurlijk ook al een compliment als organisator. Een hele grote belangstelling.
2: Ja, het was hartstikke druk, man. Het was heel erg leuk. We hadden op dit moment de padelkoppa staan. Een padeltoernooi dat wij organiseren in Utrecht. En we hadden de kick-off voor het EK-padel op de padelbaan gedaan. En die stond rammetje vol. Je merkt dat er gewoon heel veel belangstelling is. Veel mensen uit de padelwereld. Veel mensen van de speelsteden. De samenwerkingspartners. Dus dat was een hartstikke leuke kick-off.
1: Ja, ik heb vernomen dat het antwoord op de vraag hoeveel mensen kun je kwijt op een padelbaan inmiddels ook beantwoord is.
2: Ik denk dat het nog veel meer kunnen, maar het was behoorlijk vol.
1: Ja, 100 ongeveer, hè?
2: Ja, er waren meer dan 100 mensen op aan één kant van de padelbaan.
1: Ja. Ook nog. Nou ja, dat keer twee en je... Ik vind dat nog knap trouwens, zoveel mensen op een padel. Maar nu, we gaan te ver weg van het onderwerp, Wilco. het was een belangrijk moment natuurlijk, want we spraken elkaar natuurlijk ook al in juli. Toen werd er wel bekend dat Nederland het mocht gaan organiseren in 2027 en dan Duitsland het jaar erop. Belangrijker is, deze kick-off, de speellocaties en speelsteden zijn bekendgemaakt. Neem ons even mee naar de beslissing voor die speelsteden. Want we gaan fase 1 en 2 gaan we spelen in respectievelijk Zwolle voor de vrouwen en Dronten voor de mannen. En dan gaan we nog een hele mooie reeks krijgen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem voor de Final 8.
2: Ja, dat klopt. Zeg het maar, waar wil je mee beginnen? Met de fase 1 en 2 of met Final 8?
1: Laten we hem chronologisch beetpakken. Laten we beginnen met fase 1 en 2.
2: Met fase 1 en 2. Nou, het toernooi is zo opgebouwd dat we dus eerst twee fases hebben in het EK. En daarin kunnen teams zich plaatsen voor de laatste 8. De laatste 8 is dan in juli. En die Final 8, eerste en tweede fase is in maart. In zijn eerste fase, dat zijn eigenlijk de landen die nog niet bij de beste 16 landen zijn die geplaatst zijn voor die fase 2 en Final 8. Dus daar kan iedereen zich inschrijven. We weten op dit moment niet hoeveel dat er zijn. Maar 4 van die landen die gaan door naar de fase 2. En bij de Nederlandse dames die zijn ingedeeld in fase 2. En dat gaat plaatsvinden in Zwolle, de dameskant. Dus fase 1 en 2, dat hele toernooi in Zwolle. De herenkant fase 1 en 2 in Dronten. En bij de Nederlandse heren, die zijn al geplaatst voor de Final 8. En om het verhaal dan compleet te maken, vanaf die tweede fase, of vanuit die tweede fase, daar doen dan 16 teams ook aan mee. En daarvan zijn 4 teams die zich dan kunnen plaatsen voor die Final 8. Want daar zijn al 4 teams geplaatst. En dat is op basis van het vorige EK. De uitslag daarvan is dan bepalend hoe je mee kan doen aan het EK 2 jaar daarna.
1: Ja, dus de mannen, daar moeten we nog even op wachten tot de Final 8. De vrouwen, die gaan alvast starten in fase 2. Dus die gaan we in Zwolle in actie zien. Nu weet ik, Zwolle is niet onbekend met het organiseren van grote toernooien. Prachtige stad overigens. Maar daar ben ik wel benieuwd. Dronten, daar gaan de heren dus naartoe. Niet een stad waar je dagelijks van verwacht dat daar grote sportevenementen gaan plaatsvinden. Is Dronten nou een hele grote padel-liefhebbende stad? Of is dit ook een beetje om het padel daar in het Flevo's bekend te maken? Het is ik vind het een hele gave locatie, maar het is wel iets wat je niet alledaags hoort.
2: Nee, ik snap het helemaal. Ik zou het uitleggen. We hebben een procedure uitgeschreven waarin speelsteden of speellocaties zich konden aanmelden. Dat hebben uiteindelijk 15 steden of locaties gedaan. En dat ging dan voor fase 1 en fase 2. Zwolle had een heel mooi bid ingediend voor de dameskant, fase 1 en 2. En met Internationale Padelbond hebben we afgesproken dat wij het toernooi zoveel mogelijk verspreid over Nederland willen organiseren, maar niet te gek willen doen. Dus we gaan niet één deel van een toernooi in het noorden, ander deel helemaal in het zuiden. Het moet een beetje bij elkaar in de buurt. Vanuit alle aanvragen hadden we dus twee mooie aanvragen, Zwolle en Dronten, wat ongeveer op 25 minuten rijden van elkaar ligt. Dus we konden een hele goede combinatie maken. En om je vraag te beantwoorden, in Dronten zit een hele mooie padellocatie. Die hebben een heel mooi plan ingediend. Daar gaan we dan naartoe. Dat is de keuze.
1: Dat lijkt me overigens ook nog wel ergens een mooie uitdaging voor jullie. Dus de opdracht die meegekregen is, houd het verspreid over Nederland, maar doe het niet te gek. Dus niet dat we een ronde hebben in Delfzijl, in Hoek, in Maastricht en op Texel. Maar je wilt het wel wat verspreid houden. Wat was een beetje daarin de afweging voor jullie?
2: Nou, we hadden al met heel veel steden gesproken voor die Final Eight. En je noemde al Amsterdam is de finale stad. Dat is ook de padel hoofdstad van Nederland. Heeft al een aantal jaren geen toernooi meer gehad. Vroeger zat dat de World Padel Tour. Die is toen naar Rotterdam gegaan onder de vlag van de Premier Padel. Dus in Amsterdam zijn gewoon heel veel padellers. Den Haag was vanaf het begin al heel erg geïnteresseerd om ook onderdeel te zijn van het EK. Dus daar hebben we ook een samenwerking mee gestart voor het EK Padel. En we wilden heel graag de spreiding ook richting Duitsland in orde maken. En daarom hebben we voor Arnhem gekozen. En als je dan Amsterdam, Den Haag en Arnhem pakt en dan een klein stukje naar boven naar Zwolle, Dronten. Nou, pakken we denk ik wel een hele mooie middenband van Nederland, waardoor veel mensen het toernooi ook kunnen gaan bezoeken.
1: Ja, en dan hebben we de speelsteden rond. Nog niet alle speellocaties, die gaan we dan nu bespreken. Want als we kijken naar die Final Eight, ja, het zijn ook wel weer bijzondere locaties. Hè? Den Haag, het Sportcampus Zuiderpark. Ja, natuurlijk een fantastische locatie als het gaat om sport. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien. AFAS Live in Amsterdam is natuurlijk ook wel heel erg gaaf om daar zo'n toernooi te organiseren. En dan in Arnhem in het iconische Musis Theater. Dat is misschien wel, mag ik eerlijk zijn, de meest bijzondere locatie?
2: Ja, dat is mooi toch? In het theater, waar ook nog, als het goed weer is, een gedeelte van het theater open kan. Waardoor we aan de buitenkant ook nog tribunes kunnen bouwen. Echt geweldig. Geweldig leuk dat daar gelukt is. Je noemt al Sportcampus Zuiderpark. Daar zijn zoveel topsportevenementen georganiseerd. Die hal is helemaal ingericht daarvoor. Kunnen ook tussen 3.000 en 4.000 toeschouwers naartoe. Dat is ook echt heel erg mooi. En als je naar Amsterdam gaat, moet je ook gewoon echt naar een toplocatie. En dat vinden wij de AFAS Live. Dat is gewoon heel mooi dat daar de finales worden gespeeld.
1: Wat mogen we verwachten van dit EK?
2: Ja, je zei het al in je intro. Het is op dit moment zo relevant. Zoveel mensen hebben iets met padel, doen iets met padel, gaan kijken of spelen het zelf. We kunnen echt verwachten dat dat het oranje gevoel heel breed uitgedragen gaat worden. Ik denk ook dat het heel mooi is dat een gedeelte, dus die eerste en tweede fase, in maart is, van 7 tot 13 maart. En dan de finale van 7 tot 11 juli. Dus je hebt ook vanaf, we kunnen nu helemaal toewerken naar maart. Vanaf maart kan je helemaal toewerken naar die Final Eight. Dus ik denk echt dat we veel impact gaan maken en heel veel mensen kunnen bereiken.
1: Nou, je hebt in ieder geval ook, als je kijkt naar hoe verspreid de opzet is van het EK. Ja, nogmaals, je begint op 7 maart en in de finale is op 11 juli. Je hebt ook best wel de tijd om, zeg maar, impact te maken. Maar aan de andere kant ben ik wel benieuwd, hoe zorg je dat je, zeg maar, de aandacht vasthoudt van de sportliefhebber, de padeller gedurende dat hele EK? Want het is, aan de andere kant is het ook weer een best lange tijd.
2: Ja. Ja, zeker. En het is een hele goede vraag. Want ik kan het heel goed beantwoorden met het voorbeeld van de provincie Gelderland. Want we hebben de provincie Gelderland nog niet genoemd. Maar dat is wel een hele belangrijke partner hierin. En vanaf eind van dit jaar tot en met de Final Eight gaan er in Gelderland allemaal side events plaatsvinden. Dus als je het hebt over hoe hou je de aandacht vast, hoe bouw je op naar zo'n finale moment. Er gaan mobiele padelbanen door Gelderland. Er worden heel veel toernooien georganiseerd. Er worden cursussen georganiseerd. Er worden trainingen georganiseerd. Er worden scholenprojecten georganiseerd. En daarmee, door heel veel side events te gaan organiseren, door elke keer weer relevant te blijven, kan je de aandacht vasthouden. En ook met de media is het ook heel goed mogelijk. Omdat je Nederland hebt die in de fase 2 speelt bij de dames. Hopelijk gaan ze zich kwalificeren voor die Final 8. Waarin je daar ook heel veel mooie verhalen content-wise voor kan maken. Die je in die maanden daartussen helemaal wil vertellen.
1: Ja, dus dat gaan we dus allemaal meemaken. Tot slot, ja, wat voor een lasting impact hopen jullie te kunnen maken met dit toernooi voor de padelsport in Nederland?
2: Ja, dat werd gisteren ook heel goed verteld bij die kick-off. Ook door Edu Jansing van de KNLTB. Die zei van, het begint nu natuurlijk wel in de organisatie van het toernooi. Maar vergeet niet dat de dag dat het toernooi afgelopen is, moet ook het impact maken niet klaar zijn. Eigenlijk begint het dan. Je wil vanaf het toernooi wil je echt ervoor zorgen dat je meer mensen laat padellen. Dat de jeugd meer geïnspireerd wordt. En als je mij eigenlijk vraagt op dit moment, want er wordt best wel veel gezegd. De huidige padellers in Nederland. Hoe moet je dat dan verhouden tussen de Spanjaarden bijvoorbeeld. Die allemaal al op hun vierjarige beginnen met padel. Als we nou voor kunnen zorgen dat dit EK padel nog meer jeugd kan laten padellen, waardoor het ook een stukje bereikbaarder wordt voor hen. Dus dat je niet heel ver hoeft te reizen naar een padelbaan, maar ook bij jou in de buurt. Dus dat er nog meer banen bijkomen. Nou, volgens mij zijn we dan met z'n allen echt wel heel erg tevreden als dat gaat lukken.
1: Ook even niet heel geheel onbelangrijk, maar hoe zit het eigenlijk met de mensen die het toernooi willen gaan bezoeken en tickets? Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ja, via de social media kanalen van de KNLTB en vanuit ons en ook vanuit de website van het EK Padel 2027 gaan we binnenkort ook weer vrij groot de ticketingcampagne lanceren. En dan kunnen mensen de tickets gaan kopen. Dat gaat nog heel eventjes duren, want we zijn met de Internationale Padelbond bezig om het wedstrijdschema helemaal in orde te maken. En ook met onze mediapartners. Dus als dat helemaal gelukt is, dan kunnen we los met de ticketverkoop.
1: We gaan het in de gaten houden. Wilco Nijland van Advanced Sports, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen zondag eindigde met La Vuelta de laatste van de grote rondes van het jaar. En ja, wat voor een editie was het, hè? Topfavoriet Tadej Pogacar, die aanvankelijk nog onklopbaar leek, die valt in de achtste etappe uit de ronde. We hebben een Matthew Brennan gezien die zichzelf niet echt als sprinter zou omschrijven, maar wel liefst 5 etappes in een sprint wint. En ja, wat te denken van Enric Mas, hè? De eeuwige nummer 2, de man die nooit wint, die uiteindelijk deze ronde ijzersterk was en toch in eigen land het rood mag winnen. En dan nog niet eens gehad over door de Tour geïnspireerde slotetappen. Ik ga erover in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een fantastische editie van La Vuelta. Waarschijnlijk lastig samen te vatten. 21 etappes in een enkele zin. Maar Roderick, als jij je best zou moeten doen, wat voor een Vuelta hebben we gezien?
2: Een Vuelta die eigenlijk alle kanten op ging, behalve De kant die wij hadden verwacht. Eigenlijk. Je zei het net zelf. 8 etappen is natuurlijk een vrij bepalende rit geweest. Dat ene steentje op de weg. Die alles op zijn kop zette. Die in één keer dat wat het scenario was. Dat zich uittekende. Vanaf de start bij Monaco al. Dat Pogacar die rit ging winnen. Die Vuelta ging winnen. Dat kon toen de prullenbak in. En niet alleen die Vuelta, maar gewoon eigenlijk het hele wielerseizoen lag in één keer open. Je zag in de Vuelta dat ze daar enorm moeite mee hadden om daar om te schakelen naar welke koers gaan we nu rijden met z'n allen. En uiteindelijk is dat 3 weken later, of 2 weken later, is dat geëindigd met de overwinning van Mas. Wie had dat gedacht aan de voorkant van deze Vuelta? Dus dat is het een beetje.
1: Ja, het is wat dat betreft een bizar slot geweest. Het is heel erg jammer om te zeggen. Want aan de ene kant, weet je, zo'n Tadej Pogacar is natuurlijk ook gewoon een genot om naar te kijken. Wat die jongen af en toe uit zijn broekzak tovert, dat is bewonderingswaardig. Maar ja, dan valt hij uit. En dan moeten we ook wel zo eerlijk zijn. Dan wordt het ineens best wel een hele leuke koers.
2: Ja en nee. In de zin van het is een hele open wedstrijd. En op een gegeven moment, als je kijkt naar het slotweekend, hielden ze elkaar zo in de greep. Je ziet ook wel dat het vuurwerk verdwijnt. Ik bedoel, Pogacar die is zo goed dat hij het ook wel durft in zijn eentje aan te vallen. Hè? Soms op 50 kilometer van de streep in een grote ronde. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Dat is vuurwerk. En op het laatst lag het zo vast en waren de renners zo vermoeid. Ze weten ook wel hoe de wereld in elkaar steekt, hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dat het ook wel eens een keertje geen zin heeft om iemand aan te vallen die net een procentje beter is dan jij. Ook op, de enige die het probeerde was Carapaz nog. Die het echt, dat is natuurlijk iemand die eigenlijk nooit zich neerlegt bij een nederlaag. Maar ja, goed, die was 4e in het klassement. Nummer 5 lag er een takkend achter. Dus die had ook niet zoveel te verliezen. En die deed het met de moed der wanhoop. Maar ze hielden elkaar zo in de greep dat je ook best wel een beetje, de verrassing was er wel een beetje uit. En dat zie je dan ook wel weer. Dat het toch een beetje, moet je dat zeggen, Pogacar die is wel ongenaakbaar lijkt het, maar die zorgt dus ook voor vuurwerk in de koers. En dat misten we een beetje. Maar ja goed, dat maakte de slotetappe dan weer aan alle kanten goed. Waarin het vuurwerk de hele tijd werd afgestoken in die laatste 2-3 rondes op dat slotcircuit. Ja, je ziet dan toch inderdaad, je maakte de vergelijking met de Tour de France, dat zo'n etappe met een raadselachtige klim erin, dat toch prachtig is om naar te kijken. Topsport van de bovenste plank. Wat een genot aan wielerkoers.
1: Ja, daar moeten we het zeker even over hebben. Die laatste etappe uiteindelijk gewonnen door Tobias Halland Johannessen. Die volgens mij ook een droogte van hier tot Tokio had qua overwinningen. Die heeft dat de hele tijd niet gewonnen.
2: Die jongen zit er echt al 3-4 grote rondes tegenaan te hikken. Alleen maar 2e plaats en nu pakt hij hem eindelijk een keertje. Ja, je ziet het aan zijn hele lichaamshouding hoe fijn dat is om zo'n overwinning te pakken.
1: Ja, maar dat was natuurlijk fantastisch. Maar toch even ook het slot inderdaad. Het was, nou ja, het was bijna non-stop demarrage zo'n beetje.
2: Ja, en het rondje leende zich daar natuurlijk ook wel voor. Hè? Het is, het was een fikse klim, een veilige afdaling en dan een stratencircuit waarbij je eigenlijk na 200 meter al uit het zicht bent. Ja, dat leent zich voor aanvallen en ja, dat deden ze natuurlijk ook massaal en iedereen probeerde er nog wat van te maken. Ramses de Bruyne bijvoorbeeld, man, ook een prachtig Vuelta gereden, maar ja, geen prijs, geen hoofdprijs. En dit was de laatste kans en dan zit hij ook weer mee. Forceert hij de slag, doet het niet helemaal handig. Ik weet niet precies wat er op het einde nog, wat hij fout deed. Want hij deed alles goed tot de laatste bocht zo'n beetje. Ja, zo komt het allemaal bij elkaar in zo'n laatste etappe. En dan moet iedereen nog zijn rekening vullen. En ja, er kan er maar uiteindelijk maar eentje dat doen. En dat is Tobias Johannessen geworden. Nou ja, ik gun het hem wel. Mooi team. Aanvallend gekoerst. Met de dag ervoor met de hele ploeg in de vlucht. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat was mooi. Ook kunnen we absoluut niet uit onder Matthew Brennan. 21 jaar oud. Debuut in een grote ronde. Wint 5 etappes.
2: Ja. Ja, wat wil je ervan, dat ik ervan zeg? Want kijk, het is natuurlijk het is heel dubbel. Het is een fenomeen, kun je zeggen. Iedereen is lyrisch en dit en dat is dus en zo. En er zit toch een maar achter. En dat is dat je 5 ritten wint in een volledig leeg massasprintveld. Er was eigenlijk geen enkele andere echte sprinter aan de start. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij zich kan verhouden tot renners als Philipsen, als Merlier. Milan, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat hij daar absolute snelheid voor tekort komt. Ik denk dat het meer een sprinter wordt die zich gaat ontwikkelen richting

0: Logischerwijs, want hij, ja, goed, weet je, iedereen viseert hem natuurlijk na 5 ritten. Dus ik verwacht dat hij een beetje die kant op, een beetje meer een klassieke coureur, een heel sterke puncher, maar dat hij talent heeft, dat is wel duidelijk.
1: Ja, en laten we dan afsluiten met de man die uiteindelijk het rood wint. Ja, we hebben eigenlijk al een klein beetje getypeerd, hè. Het is de man die nooit wint, de eeuwige nummer 2. Wat doet dit met hem? Ik bedoel, hij wint in zijn eigen land, in Spanje, het rood van La Vuelta. Ja, dat beter dan dat gaat het niet worden, toch? Voor een Spanjaard althans.
0: Nou, jij zegt het eigenlijk zelf helemaal. Kijk, eigenlijk zou je als je Enric Mas bent, moet je gewoon nu stoppen met wielrennen. Ja, bedoel, hij gaat het echt. Gaat hij het nog een keer doen? Ik weet het niet. Ik gun het hem aan alle kanten. Ik vind het een prachtige wielrenner. Hij zit zo verschrikkelijk mooi op zijn fiets. Mooie glimlach, witte tanden. Ja, jeetje, man. Is een beetje stille strijder. Vaak op zijn bek gegaan en daardoor slechte seizoenen gedraaid ook. En nu dat dit naar buiten komt, of dat dit eruit komt op relatief late leeftijd, 31 jaar. Ja, ik gun het hem aan alle kanten. En het maar is, ja, goed, weet je. Er zal altijd. Normaal gesproken iemand aan de start staan die beter is dan hij. En nou ja, goed, als je ziet het aan het wielrennen. Dit is het wielrennen. Als die gast die beter is dan jij op zijn snuffert gaat in de 8e etappe. Ja, dan ligt het in één keer bij jou in het mandje. En dan moet je het eruit plukken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Dit gaat nooit meer verbeterd worden, denk ik. Maar ja, goed, hij zal er altijd bij zitten. Ik bedoel, hij is. Eén keer 71ste geworden in de Ronde van Spanje en verder altijd bij de eerste zes. Dus het is gewoon een klassementsrenner die zijn weerga niet kent. En nu heeft hij er eentje die zijn carrière definieert. Nou, dat is toch prachtig.
1: Ja, uiteindelijk is één ding wat telt, en dat is als we over 50 jaar de lijsten van winnaars er eens een keer bij pakken, is dat zijn naam daar staat.
0: Ja, exact. Dat geldt natuurlijk op alle niveaus. Als je een rit in de grote ronde wint. Kun je daar gewoon je hele leven trots op zijn. Als je überhaupt een koers wint als prof, er zijn er zo verschrikkelijk veel die dat niet kunnen zeggen. Die wielrenners zijn geweest en niet eens prof zijn geweest. En die prof zijn geweest en niets gewonnen hebben. Dat is 90% van de renners, joh. Dus als je dit voor elkaar krijgt in jouw loopbaan, dan is dat prachtig. En hij kleurt het met een rit in lijn die hij wint. Dus dat is ook al iets wat hem niet vaak gebeurt. Dus ja, handjes dichtknijpen, joh. En voor de ploeg is het mooi. Die kunnen dan mooi op jacht gaan naar een nieuwe sponsor voor over een paar jaar. En die hebben ook wat te laten zien. Het is fijn dat ze weer boven komen drijven na zoveel jaren. Dat het toch een beetje naar beneden aan het drentelen was met Movistar. Dus ja, prachtig. Voor de Spaanse koers is dit natuurlijk een prachtig slot. Voor de Nederlanders, ja, we hebben er natuurlijk niet zo heel veel mee. Maar goed, wij zijn ook geen Spanjaarden. Zo simpel ligt het.
1: Ja, precies. Maar ja, je zegt dat terecht. Het is natuurlijk voor Mobistar ook wel lekker naar, laten we eerlijk zijn, in de grote rondes, althans een beetje jarenlang in een soort van de anonimiteit hebben rondgereden.
0: Ja, ze hebben zich heel erg gefocust op Valverde al die jaren. Ook al werd hij wat ouder en ouder en ouder. En er kwam geen aanbod van onderuit. Ja, dat dachten ze met Mas te doen. En die reed natuurlijk ook wel fatsoenlijke uitslagen in grote rondes. Maar niet de killer die Valverde was. En dan ja, is hij ook nog een paar keer flink op zijn snuffert gegaan, zoals ik net zei. En dan krijg je dit. En ja, nou goed, in jacht naar die nieuwe sponsor die ze nodig hebben, is dit wel een push die ze kunnen gebruiken. En ik hoop dat het Spaanse wielrennen mee gaat liften hierop. Nou zie je natuurlijk ook wel dat er best wel wat talent aankomt. Ja, de grote glimlach die ernaast reed, Ivan Romeo, is daar één van. Maar die zitten nog niet op het niveau zeker niet van Valverde. En zelfs niet van Mas. Dus ja, dat moet je een poosje de tijd geven om te laten ontwikkelen, denk ik daar. Maar het Spaanse wielrennen is heel groot. En tegelijkertijd ook best wel zit het in de marge met

0: met weinig echt goede wielrenners, terwijl het zo'n breed sportland is.
1: Als we tot slot nog even heel kort vooruit gaan kijken. Want refererend aan wat je in het begin zei. Zo ligt het einde van het wielerseizoen ook helemaal open door het uitvallen van Tadej Pogacar. We beginnen komende zondag met het WK wielrennen op de weg in Montreal in Canada. Het was een gedoodverfde favoriet, Tadej Pogacar, parcours op zijn lijf geschreven. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden. Hoe zit het nu met die wereldtitelstrijd? Wie gaat er met de regenboogtrui vandoor?
0: Nou ja, goed, weet je, je hebt een voorproefje kunnen zien in de afgelopen weekend in de Canadese koers, hoe het denk ik gaat zijn. Er zitten een mannetje of 15, 16, 20, 25 misschien zelfs wel, die op de een of andere manier, als het koersverloop hun kant opvalt, een kans kunnen maken. Het ligt volstrekt open. Het is mooi om te zien hoe er gespeculeerd wordt van, is dit nou wel geschikt voor Mathieu, is dit nou niet geschikt? Zitten er wel genoeg hoogmeters in voor Evenepoel of te weinig hoogmeters? Het is doordat die ene grote man wegvalt, ligt het aan alle kanten open en iedereen kan winnen. Joh. Het is een aangename vorm van chaos. Dus ik ben wel benieuwd. Het is heel interessant hoe zich dat de komende 2 weken gaat ontwikkelen. Er komen natuurlijk nog Wout van Aert komt daar nog bij. Die heeft 2 weken de tijd om zich een beetje te herpakken van een drukke Vuelta. Die is ook een van de favorieten. Dus ja, goh, zeg het maar. Het kan alle kanten op.
1: We gaan het in de gaten houden, ja. We gaan het vanzelf zien. Dat is het mooie van tijd. Dat komt vanzelf dichterbij.
0: Uiteindelijk wordt het vanzelf de zondag van het WK. En dan zien we aan het eind van de rit wel wie er met die regenboogtrui zit. Ja.
1: Nou, we gaan in ieder geval nog even mooi nagenieten van de Vuelta die we hebben gezien. Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: club bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Club Café met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Club Café is een samenwerking met de grote clubactie.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het er in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus

0: Zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja, vertel Frank, wat heb je qua nieuws vandaag meegenomen?
2: Het zal niemand verbazen, hier in de studio niet, maar ook de luisteraars niet, dat de sportwereld is natuurlijk behoorlijk aan het innoveren. Dus het wordt ook wel tijd, denk ik, want de sport heet modern te zijn, maar is redelijk conventioneel en redelijk conservatief. Maar nieuwe sporten komen en bestaande sporten komen uit met nieuwe onderdelen, inhakend op de behoeften vanuit de markt natuurlijk. Snel, dynamisch, veel korte onderdelen, geschikt voor de socials. Enzovoort, voorbeelden erover. 3x3 basketbal, waarin we behoorlijk succesvol zijn in Nederland. En is heel aantrekkelijk voor de met name jeugdgekijkers. Beachvolleybal, shorttrack en schaatsen, niet te vergeten.
1: 2020 cricket.
2: En onder een padel in het tennis, daar komen we straks uitgebreid op terug met onze beide gasten. Maar zo ook over inhaken gesproken, Hyrox. Dat zelfs al de ambitie heeft om Olympisch te worden. Dat gaat ook heel snel. En Hyrox is eigenlijk een soort verlenging van de sportscholen. Die enorm in trek zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dat houdt in dat je op meerdere toestellen in een sportschool je kunsten vertoont, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En dat is enorm populair. En
1: tussendoor moet je overigens heel veel rennen, hè, ook nog.
2: Ja, het heeft iets van 10 onderdelen, geloof ik, op de loopband. En dan ook het proces van het weer herstellen hoort er ook bij. Het is behoorlijk ingewikkeld. Dus ze zullen nog best wel wat moeite hebben om dat uit te leggen aan de consument. Maar het is wel enorm het groeien in populariteit. En dat is ook de reden waarom Amazon, nog niet de eerste, de beste merk in de wereld, heeft de Hyrox sport omarmd. En is een global partner geworden van de Hyrox sport. Hyrox begon in 2017 met een evenement in Hamburg. En combineert 8 hardlooponderdelen van 1 kilometer met 8 workouts. Afgelopen seizoen namen 1,5 miljoen mensen deel aan 105 evenementen in 35 landen. Amazon heeft intussen Hyrox storefronts geopend in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en ook in Nederland, wat ik niet wist. Onderdeel van het concept en belangrijk voor het verdienmodel is dat producten voor training, wedstrijden en herstel, waaronder natuurlijk sportvoeding, worden samengebracht. In de berichtgeving over deze match met Amazon is niets bekendgemaakt over bedragen, maar ik schat dat het met name is geënt op elkaar beter maken. Dus het zou zomaar een gesloten beursdeal kunnen zijn, met uiteindelijk resultaat natuurlijk een grotere beurs voor beide partijen.
1: Ja.
2: Dus we blijven dat volgen.
1: Ik vraag me dan wel af, hè, want nu is Hyrox natuurlijk heel erg populair, maar een aantal jaar geleden hadden we CrossFit. Dat had ook de ambitie om dan weer iets Olympisch te gaan worden, maar hoe kan Hyrox dan misschien dan wel succesvol zijn waar CrossFit het heeft laten liggen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb wel eens mijn twijfels ook over de willekeur van de keuze die welke sport Olympisch worden. En ze worden eerst in een onderdeel van een Olympische Spelen een demonstratiesport. En daarna gaat het IOC beslissen, was de impact van deze sport dusdanig dat we het permanente Olympische status geven of niet. Maar het is al in het verleden regelmatig gebeurd dat een sport een demonstratiesport was vanwege het land. En dat dan de volgende Olympische Spelen, waar de sport nauwelijks of niet populair is, dat het dan weer geschrapt wordt.
1: Ja, want het wordt nog wat als we elke fitnesstrend Olympisch gaan maken.
2: Ja.
3: Maar het is wel zo dat CrossFit is technisch best een moeilijke sport. En Hyrox is veel laagdrempeliger. Dus toegankelijker voor iedereen. De oefeningen zijn eenvoudiger. Dus vandaar ook de populariteit momenteel van Hyrox.
1: Kijk,
2: hele goede toevoeging. We gaan even terugkijken. We hebben het net natuurlijk het voetbaltransfer window achter ons. Om er even aan te geven hoeveel geld daarin omgaat, heb ik eventjes gekeken naar de Premier League. Natuurlijk de meest aansprekende competitie, zeker in Europa, maar eigenlijk in de wereld, als je het hebt over voetbal. De afgelopen periode is er voor 4,1 miljard euro uitgegeven in de Premier League alleen. 4,1 miljard. Arsenal besteedde 198 miljoen. Chelsea 300 miljoen, Liverpool 246 miljoen, Manchester City 450 miljoen, Newcastle United 268 miljoen en Tottenham 310 miljoen. Hetzelfde bedrag ongeveer dat Manchester United uitgaf.
1: Ja, Jacco, ik zie jou je hoofd schudden.
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de prijzengelden bij de US Open gaan natuurlijk ook fijn omhoog en bij tennis. Maar als ik dit soort bedragen hoor, En tegelijkertijd proberen even een iets bredere blik te hebben op de wereld. Hoe kan je in vredesnaam nog verdedigen dat dit soort bedragen bij het voetballen of ook bij een aantal andere grote sporten. Het is natuurlijk vraag en aanbod nogmaals. Hè, mensen die ernaar kijken, televisierechten, merchandise. Ik snap het principe. Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te verdedigen. Terwijl je tegelijkertijd gewoon een aantal andere grote problemen in de wereld aan het oplossen bent. En dat je met dit soort bedragen eigenlijk gewoon iets zeer substantieels. Gewoon een bepaalde ziekte gewoon weg kunt brengen. Gewoon in één jaar. Hè.
1: Ja.
4: En dat vind ik gewoon wel steeds moeilijker om te verkroppen, moet ik eerlijk zeggen. Het is niet meer uit te leggen aan een gewone mens.
2: Ik ben het volstrekt met je eens, Jacco. Maar je zei hetzelfde al. Het is het vraag- en aanbodmechanisme. En als er landen zoals Saudi-Arabië in beeld komen, die een oorlogskast tussen aanhalingstekens hebben van 650 miljard om toerisme te promoten via sport. Ja, dan krijg je dit soort ontwikkelingen.
4: Ja, en de vraag is alleen, is dat goed?
2: Nee.
4: En is dat eerlijk? Is dat een. Kijk, ik ben zeker voor dat mensen die uitzonderlijke dingen verrichten, dat die daar ook uitzonderlijk voor betaald mogen worden. Uiteindelijk is dat. Maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je moet afvragen, ja, hoe uitzonderlijk kan het zijn? Hoe kan je nou iemand nou het verschil tussen 60 miljoen en 40 miljoen? Ik noem even wat als salaris. Ja, dat is volgens mij al veel en nog steeds veel.
1: Ja.
4: Dus ja, dan is 40 ook prima. Dan, ja. Dan zou je die laatste 20 bij wijze van spreken, die is niet reëel. En als je op die manier gewoon, vind ik, een aantal van de grote dingen ergens afroomt, ja, dat moet prima kunnen.
2: Ja, maar ja, zolang, kijk, in Tiana Reinders, wat ik een hele goede voetballer vind en vond, bij Manchester City, dat was hij op zijn plaats. Die gaat nu 25 miljoen per jaar verdienen in de komende 4 jaar.
4: Ja, dat is, en ik gun het hem van harte. En ik vind het een verstandige keuze als hij met één gezond seizoen. Je hoopt dat iemand gezond blijft. Dat je daarmee je gezin en je familie voor een lengte van jaren kunt veiligstellen. Is het een meer dan terechte overweging die jij maakt. Maar op het moment dat ik je dat hoor zeggen als topsporter. Dat je zegt, ik wil de beste sporter zijn. Wat ik kan zijn. En dat je daar ooit mee begonnen bent. Om voor een sport te kiezen, dan ben ik het spoor oprecht helemaal bijster.
1: Ja, want dan ga je vanuit dat je het hoogst
2: haalt. Als we over rijke sporters hebben. Ik heb de 3 rijkste sporters ter wereld op dit moment aan de hand van een onderzoek van Sportico. Cristiano Ronaldo is het rijkst. Die heeft in 2025, in 1 jaar tijd, dus 172 miljoen verdiend. Waarvan 60 miljoen uit sponsors. Op 2 staat een bokser. Nou, dat is niet mijn favoriete sport, maar goed, het is een sport. Canelo Alvarez, die heeft 118 miljoen verdiend. En Lionel Messi op nummer 3, die heeft 112 miljoen verdiend. Enige Nederlander in de top 100, dus zal je niet verbazen, is Max Verstappen. Die heeft 71,5 miljoen verdiend in 1 jaar tijd. In de top 100, wat ik heel opmerkelijk vind van 2025, geen enkele vrouw.
4: Ook in Osaka niet, want Osaka volgens mij had ook ongeveer dit soort bedragen.
2: Je zal er dan misschien net over
4: weten binnen te halen.
2: Betrouwbaar, wat hun onderzoeken betreft. Ja. Dus. Maar goed, misschien.
4: Maar het zit ook vaak natuurlijk op daarna, niet zozeer vanuit de sport, maar uit het ondernemerschap. Wat niet per se natuurlijk hoeft te zijn dat het rechtstreeks prijzengeld is of sponsors die je sponsoren vanwege je sport. Maar dat je uiteindelijk een sporter hebt die zijn centjes heel verstandig heeft belegd en een deelneming heeft genomen in andere bedrijven.
2: Ja, klopt. Dan een merkwaardig voorval bij het US Open in het vrouwenenkelspel. De nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, stopte tijdens haar 3e ronde wedstrijd en klaagde bij de chair umpire over de reuk van marihuana in het stadion. In het Louis Armstrong stadion.
4: Zat Kyrgios toevallig op de tribune?
1: Nee, die doet dan coke.
2: Nou, dat de umpire een en ander doorgeeft aan de organisatie, speelde Arina door en won de wedstrijd uiteraard, want ze is de nummer 1 van de wereld. Met 6-3, 6-4 van Kamille Rakimova. Nou, dat zal jullie aanspreken. Het tennisnieuwtje ertussendoor. Maar daar gaan we straks uitgebreid door.
4: Ik wil je respect geven voor het uitspreken van die achternaam. Dat doe je heel goed.
1: Maar dat is toch wel trouwens echt al jaren zo. Dat er over de US Open. Dat die tennissers altijd het hebben ook over die wietlucht. Rondom, in en rondom het stadion.
3: Ja, voornamelijk ook New York. Want daar is het allemaal wat luidruchtiger. Ja. Entertainment.
2: Je hoort het lawaai ook.
3: Lawaai. En,
1: ja. Dat hoort aanvliegroute van LaGuardia geloof
4: ja.
1: ik.
4: Ja. Ja. En de hamburger ruik je ook heel goed, weet je wel. En, maar blijkbaar is dit nu ook een mooi tijdsverdrijf voor de mensen. En op bepaalde plekken van het stadion dat het blijkbaar toegestaan is. Of dat mensen dat in de gaten hebben. Ik kan me niet voorstellen dat er binnen het stadion plekken zijn waar je mag roken. Want dat is in Amerika ook best wel vaak streng geregeld. Dus het moet ergens van buiten afkomen met een bepaalde windrichting. Dat je hebt dan of een wietlucht of je hebt landende vliegtuigen.
3: Ja. Dan, ze heeft elke slim wat.
2: We geven naar onze Nederlandse sponsors. Heineken heeft getekend als official beer supporter, supplier, partner van de 2027 Ryder Cup. Het traditionele golfwedstrijd tussen Amerika en Europa. Die volgend jaar in september in Ierland wordt gespeeld. Bedragen zijn niet onthuld, maar de Times meldt een bedrag van $50 miljoen. Intussen in de FIFA-klucht. Ons vervolgverhaal, Robert.
1: Daar zijn we weer.
2: Of moet ik zeggen, de Infantino Comedy kan ook. Lijkt het net zich te sluiten rond Gianni, de Infantino. Ik vind wel, overigens, dat zijn tegenstanders, en dat worden er met de dag meer overigens, zich te veel focussen op dat FIFA Forward Enterprise plan. Want dat is niet vreemd in de sport. Dat is niet nieuw in de sport. En hij kan zich nu gaan verschuilen achter, het waren slechts plannen. Ik vind dat de tegenstanders van hem, die hadden zich veel beter moeten focussen in een strafzaak die ze nu gaan aanspannen op die rode kaart die is ingetrokken. Dat is tegen de spelregels. Op een FIFA Peace Award die hij heeft uitgegeven voor meneer Donald Trump. Over de geschenken, onder andere een villa met zeezicht, die hij heeft gekregen in Qatar. Al dat soort zaken die hij heeft gedaan die niet door de beugel kunnen en waar tegen je dus strafrechtelijk hem kan vervolgen. Op die plannen voor verkoop van een gedeelte van het wereldkampioenschap vind ik dom, want hij kan zich verschuilen achter het feit. Het waren maar plannen, die heb ik nu ingetrokken. Dus het wordt vervolgd. En tevens zouden ze natuurlijk, in mijn ogen, zouden ze zich moeten focussen, 1, op dat one country, one vote systeem. Uh-huh. Dat is natuurlijk killing, want er zijn 211 landen lid en meer dan de helft zijn kleine landen, dus die zijn makkelijk te paaien met geld. En 2, UEFA zou een tegenkandidaat naar voren moeten schuiven. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. Dan het Chinese Haier. Dat is een witgoedmerk. Onder andere ook televisies, maar met name ijskasten en keukengereedschap. Heeft zich natuurlijk al regelmatig in de sport gemeld. Ook in het tennis trouwens.
1: Zeker. Anna Ivanovic.
2: Maar die hebben net getekend voor 4 jaar. Ook als sponsor van de Champions League voetbal. Ah. Dat is weer een Chinees merk voor $60 miljoen per jaar. Dollars. Dan Formule 1. Na een weekend met een toch wel onverwacht podiumplek, geheel te danken aan de racekwaliteiten van Max. En niet van de auto. Is het interessant te lezen wat een gemiddelde helm van Max kost om te produceren. Ik geef jullie even een raadsel. Wat kost zo'n helm? Poh. Doen. Gokje.
1: 5.000.
4: Ik denk 11.000 tot 12.000.
2: Robert?
1: Ik ga denk richting de 22,5.
2: Nee, jij zit wel een beetje te hoog. Ja. Het is tussen de 8 en de 10.000. En dat is ook de reden waarom Max natuurlijk, alle coureurs trouwens in het Formule 1 circus, veelvuldig wisselen van helm. Want du moment dat er een nieuwe helm komt, worden er ook honderdduizenden kopietjes gemaakt, miniatuurtjes, die de markt op gaan in de merchandising sfeer. Want Max verdient nog niet genoeg met 71 miljoen. Dus die wil nog wat meer verdienen. Dan het laatste. Ik sluit het nieuwsblokje wat we nu hebben af met het goede nieuws. En dat zal Jacco en Pascal ook plezieren. En ze weten het ongetwijfeld al. Maar Carlos Alcaraz heeft getekend voor het ABN AMRO Open in februari volgend jaar. Hij zou vorig jaar komen, maar was toen geblesseerd. Het jaar daarvoor won hij het toernooi. En voor 2027 hebben ook al Félix Auger-Aliassime en Alex de Minauer hebben ook al getekend. Dus het belooft een mooi veld te worden. We moeten natuurlijk altijd afwachten of er niet blessures optreden na de Australian Open, et cetera. Maar het is in ieder geval goed nieuws van Richard met zijn toernooi in Ahoy, Rotterdam.
1: Hartstikke mooi. Nou, wat betreft de nieuwtjes in deze BV Sport. Straks gaan we met onze gasten in gesprek en gaan we het uitgebreid hebben over tennis, maar ook padel.
0: Het spel van de Begels. Winnen of verdienen. De BV Sport met Frank van der Walbaken en Robert Denneman.

0: Sport Radio. Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Door omstandigheden moest het een paar weken worden uitgesteld. Maar afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. Avonturier Jean-Jacques François zwom zijn IJsselmeer-challenge vanuit Medemblik naar Stavoren. De 22 kilometer die moesten worden afgelegd gingen voorspoedig. En tot zijn eigen verbazing zwom hij hem onder de 7 uur. Inmiddels is hij al wat kunnen bijkomen van deze inspanning. En dan ga ik met hem terugblikken op dit avontuur. Jean-Jacques, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag.
1: Ja, allereerst gefeliciteerd met het volbrengen van deze IJsselmeer-challenge. Deze was ook denk ik wel een vrij emotionele versie, hè, om te voltooien.
2: Ja, allereerst dankjewel voor de felicitaties. Het was zeker een emotioneel verhaal. Allereerst omdat het natuurlijk begonnen is als een ode aan mijn oma. Die was gevierd open waterzwemster. En het kreeg al heel snel een maatschappelijk kantje. Of een maatschappelijke betekenis. Toen ik de voedselbank gooi en omstreken eraan koppelde.
1: Ja, want dat was na afloop ook wel te zien. Ja, ik vind het altijd mooi hè, na zo'n inspanning. Ik kreeg ook al een beetje kippenvel bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Dat was dan de finish van een van de etappes van La Vuelta. Mikel Landa die dan over de streep komt, geëmotioneerd, tranen vrije loop laten. Ik zag bij jou ook wel beelden voorbij komen. Ja, dat vind ik persoonlijk dan toch wel weer mooi.
2: Ja, het grappige is, ik stond daar onder begeleiding van mijn vader te wachten in Medemblik op het begeleidende vaartuig wat mij zou gaan begeleiden. En dan zit je naar dit open water te kijken, die uitzichtloosheid. Dacht ik daar niet zo echt extreem over na wat ik nou eigenlijk allemaal ging doen. Maar op het moment dat ik mijn begeleider Marcel Stroet zijn kruis zag maken met zijn armen van je bent er. Ja, dan kreeg ik over mijn volle lichaam natuurlijk een enorme hoeveelheid kippenvel. En ook ontlading. En dat wordt dan nog gestimuleerd door de geliefde die je staat op te wachten. Je familie, twee vrienden die daar naartoe komen. Om je te supporten. En dan krijg je nog een tweede shock. Ja, het is wel heel bijzonder allemaal sport.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is dan weer allemaal het einde. Laten we even teruggaan naar het begin. Ja. Het was niet al te lang geleden natuurlijk bij ons in de studio. Toen kondigde je dit avontuur kondigde je aan. Het had nog wel wat voeten in de aarde. Want voor de mensen die het toen hebben gevolgd. Toen was de streefdatum was eind augustus. Inmiddels was het begin september. En kon je eigenlijk pas gaan zwemmen. Er moest even iets uitgesteld worden.
2: Ja, klopt. Ja. Goed, ik heb ergens in januari gezegd, 27 augustus gaat het worden. Dat het weer een grote rol zou spelen, dat was van voorhand bekend. Maar goed, er kwamen ook waterkwaliteit bij kijken. Door de extreme warmte afgelopen maanden was de waterkwaliteit in het Gooimeer, bijvoorbeeld in het IJsselmeer, echt erbarmelijk slecht. Wind speelde een rol. En toen kwam de week voordat ik wegging, zou gaan vertrekken. Ja, toen werd het afgelast wegens te slecht weer. Ja, dat was wel echt een enorme domper.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, dat blijft natuurlijk wel een ding. Hè? Veiligheid boven alles. Je sprak toen ook al uit die omstandigheden. Ja, weet je, dat kan de een op andere dag. Kan

0: Dus een dag te later. En maar toen was het redelijk mooi weer, maar grote kans op onweer. Toen hebben we besloten van nou, laten we het gewoon een week uitstellen. En dan gaan we daarna weer verder kijken. En wel met elkaar afgesproken dat ja, eind oktober, dat is wel het grensgeval. En want ja, watertemperatuur gaat naar beneden. Dus ja, het was nog spannend wanneer het dan ging gebeuren.
1: Ja, uiteindelijk viel het lot op 10 september. Dan, als je een streefdatum voor eind oktober hebt, dan valt het misschien qua wachten dan ook gelukkig wel weer mee.
0: Ja, ik moet je zeggen, ik had een weekje weggepland. Gezellig met mijn vriendin als afsluiting voor na het hele zwemmen. Want ja, zij heeft natuurlijk, net als mijn ouders, familie, natuurlijk allemaal extreem meegeleefd die afgelopen 8 maanden. Dat we een lekker weekje weg zouden gaan. Nou, dat hebben we gedaan. Maar ik kreeg ook de mogelijkheid om daar ook nog te zwemmen waar we waren. In de Alpen. En toen reden we terug op dinsdag. En toen werd ik gebeld. Hij zegt door Marcel, mijn begeleider. En die zegt, hoe zit jij erin donderdag 10 september? Ik zeg, maar dat is over 2 dagen. Hij zegt, ja, hoe sta je erin? Ik zeg, nou, let's go. Let's do it. Ik ben er klaar voor nog steeds.
1: En zo gebeurde het ook.
0: En zo geschiedde, ja.
1: Wat ging er allemaal door je heen toen je donderdagochtend vroeg in Medemblik stond?
0: Wat ging er door me heen? Ik overviel mij een soort van ongekende rust. Kalmte. Ik was helemaal niet bezig met wat ik eigenlijk... Ik was wel bezig met wat ik ging doen. Maar het leek wel of dat ik... En een soort van bubbel getreden was. Dat ik volledige serene rust had gevonden. En heel veel vertrouwen in mezelf had dat ik dit kon gaan doen. Dus ik was eigenlijk vrij rustig. En ineens gaat het dan snel. Hè? Dan kom je bij de boot. En dan spring je het water in. En dan de boot begint te varen. En ik denk, oh ja, ik moet. En dan ga je aan. En dan... Ja, dan gaat de machine draaien.
1: Ja, en dat is mooi, want die machine die draaide goed, zeer voorspoedig zelf. Je had als doel gesteld, als het onder de 8 uur kan, is het helemaal mooi meegenomen. Het werd onder de 7 uur.
0: Ja, klopt, ja. Nou ja, kijk, even om een beetje beeldvorm te geven qua tijden. Ik dacht, nou, als ik kijk, de top van de top die dit zwemt, hè, dat zijn open water marathonzwemmers. Het zijn er niet heel veel die dit jaarlijks doen, maar degene die het dan doen, ja, die doen dat in 4 uur. En ik ben natuurlijk gewoon een autodidact die traint met zichzelf, die leest, die leert van anderen, die ontwikkelt zijn eigen systemen. Dus ik denk, als ik nou gewoon het dubbele zou kunnen van een topper, van de Nederlandse top, ja, dan kom ik ergens op 8 uur uit. En om mezelf niet meteen hoog in te schalen. En zo halverwege, toen zei mijn begeleider, hij zegt, als je zo doorgaat, dan gaat het gewoon onder de 6 uur. Of onder de 7 uur. En ik denk, nou, dat gaf me ook wel weer een boost. Dus uiteindelijk onder de 7 uur, ja. Dat, gewoon ruim een uur van mijn persoonlijke gevoel, wat ik had uitgerekend. Want die 8 uur die komt niet uit de lucht vallen. Die komt uit van gemiddeldes die je zwemt tijdens... trainingen, open water trainingen. En dan komt dan, nou ja, goed, als je dat zwemt, dan doe je er ongeveer zo'n 8 uur over. Dus als je het net onder die 8 uur zou doen, dan ben je goed bezig. Maar dat je daar dan bijna ruim een uur van die tijd afzwemt, ja, dat is... Ik was zeer verbaasd.
1: Grote halen snel thuis, Jean-Jacques.
0: Ja, ik wilde heel snel naar die bitterbal toe.
1: Ik kan me goed voorstellen naar zo'n uitdaging. Maar ja, ja, je ligt natuurlijk wel ruim 6 uur natuurlijk in dat water. Je bent volop bezig. Hoe was die inspanning zelf? Wat kwam je allemaal tegen onderweg?
0: Voorheen had ik al bijvoorbeeld een keer Andijk Medemblik of Medemblik Andijk, Andijk Medemblik gezwommen. En dat is ook een flinke afstand. Als je die hebt, dan is het IJsselmeer eigenlijk. Dan ben je gekwalificeerd voor het IJsselmeer.

0: En toen kreeg ik rond de, bij 3 uur, 3,5 uur, kreeg ik wel last van mijn maag. En ik gooide toen destijds er heel veel uit. En dus die angst die had ik toch ook een beetje bij me, maar dat gebeurde niet. Maar rempel, bij 4 uur, toen werd ik toch niet lekker. En toen begon ik toch heel veel van mijn voeding eruit te gooien. En ja, dat had wel een impact. Dus het overgeven, zeg maar, dat was alleen als ik mijn drinken- en eetmoment had, maar niet tijdens het zwemmen. Dus zolang ik zwom, had ik er geen last van. Maar ja, wat gaat er dan allemaal door je heen, joh? Ja, ga ik het nou wel halen? Gooi ik niet te veel voedingsstoffen eruit? Mijn reserves gaan op. Ik krijg het koud. Ja, er overvalt je natuurlijk een vorm van zelfmedelijden. Die heel veel grip op je wil krijgen. Dat je het vooral gewoon opgeeft. Dus het was na een uurtje of 4. Tussen de 4 en de, een anderhalf uur daarna was het gewoon een strijd. Tussen mijn geest die wilde opgeven, maar mijn lichaam niet, zeg maar. Of eigenlijk andersom, het is maar net hoe je het bekijkt. En op een gegeven moment hield ik alles weer binnen. Ja, en toen kreeg ik het gehoor van, joh, het is nou nog 1 trainingssessie van 5 kilometer. Dus het is nu of nooit. En de machine draaide, zeg maar, al, om het zo maar te zeggen. Maar ik hield alles weer binnen. Ik kreeg volledige voeding weer, de kracht. Dus ik kon op het tempo wat ik heb vastgehouden, het tempo eigenlijk ook een beetje opschroeven. Dus het zelfvertrouwen groeide weer.
1: Ja, nu is overgeven aan zich is al niet heel erg prettig. Maar in het water lijkt het me eigenlijk nog minder prettig.
0: Nee, Robert, echt, we weten allemaal hoe het voelt. Daar hoef ik niet voor in detail te treden. Maar je hebt helemaal geen houvast. Je wordt door de golven heen en weer geklotst. Je moet zorgen dat je die boot in de gaten blijft houden. Je moet bij die boot blijven, je moet niet afdrijven. Je bent met van alles bezig, het overleven, overgeven. Het is echt verschrikkelijk. Maar ik lig daar in die zin vrijwillig. Hè? Ik word niet gedwongen. Dus er gaan van allerlei gedachten door je heen. Laat maar zitten. Kom op, ga door. Je wordt van alle kanten heen en weer geslingerd. Letterlijk als figuurlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk heb je het gelukkig niet opgegeven. En je bent uiteindelijk aan de finish gekomen. En nu zei je al, het is natuurlijk, eens in de tijd maak je jezelf even gek en ga je een fantastische uitdaging aan. Hier zat natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke uitdaging aan. En natuurlijk het ophalen van geld voor de voedselbank. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, nou dat... ik had via mijn social media en via mijn website een hele mooie GoFundMe link. En dat was een. Dat loopt hartstikke goed. Ik heb met mezelf een doel gesteld om €6.000 op te halen. We zijn net de 4.000 gepasseerd. Ik roep ook iedereen op om nog een mooie donatie te doen via mijn website. www.ijsselmeerswim.nl waar je doorgelinkt wordt naar een hele mooie GoFundMe pagina. Heel transparant is. En met dat geld de voedselbank goederen kan kopen die ze niet aangeleverd krijgen. Denk aan fruit, denk aan voedingsmiddelen voor baby's, jonge kinderen. Een leuk presentje met kerst en dat soort dingen. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ga er zeker naartoe als je nog wat over hebt. Want inmiddels is de IJsselmeer Challenge geslaagd. Dus dan mag dat doel natuurlijk ook wel slagen. Dat is dan wel zo eerlijk, Jean-Jacques.
0: Ja, zeker weten. Ik wil ook graag even gebruik maken van de mensen die al donaties hebben gedaan. Hè, die allemaal mij gesponsord hebben, gesteund hebben, meegeleefd hebben. Het is gewoon waanzinnig hoe het leefde en nog leeft. En dat is toch wel heel bijzonder om ook mee te maken.
1: Nou, het was in ieder geval een waanzinnig avontuur. Nogmaals gefeliciteerd met het succesvol afronden. Deze staat ook weer mooi op jouw naam. Ik heb geleerd inmiddels dat ik niet gelijk moet vragen om wat is je volgende avontuur. Want ik gok dat je daar nog wel even over na gaat denken.
0: Klopt. En zoals je ook wel weet is dat het bij mij allemaal heel het moet goed voelen. En er zijn zeker dingen die je in mijn hoofd hebt. Maar je bent de eerste die het hoort zodra ik er het openbaar ga maken.
1: Precies. Zodra we het weten zijn we natuurlijk weer bij Jean-Jacques François. Zeker. Voor nu dank voor je tijd. En ik zou zeggen, ja, geniet ervan.
0: Dankjewel man. Helemaal goed. Super.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, Jalak Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na 2 weken toptennis is ook de laatste Grand Slam van het jaar een feit. In Flushing Meadows in New York won Jelena Rybakina zaterdag. Net als in de Australian Open van Aryna Sabalenka. En Alexander Zverev die stak zondag in 4 sets een stokje voor die Amerikaanse droom. Hè, van de eerste thuistitel sinds 2003 door zich van Ben Shelton te ontdoen. Nederlands succes was er ook, want rolstoeltennisser Niels Vink die pakte zijn historische Calendar Slam door dit jaar na de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon nu ook de US Open te winnen. Ik ga erover in gesprek met Jon Visbeen van Tennis Magazine. Jon, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen bij de vrouw, want het is een fantastische periode om Jelena Rybakina te zijn. Hè. Wist eerder dit toernooi al de nummer 1 positie van de wereld over te nemen. En ze denkt, we pakken er maar gelijk weer een tweede Grand Slam titel voor dit jaar bij.
2: Ja, na de Australian Open, daar versloeg ze Sabalenka ook al in de finale. En dat zegt toch iets over Rybakina, die wat dat betreft op het hoogste niveau 2 keer van Sabalenka wint. En haar ook ontroont inderdaad als nummer 1 van de wereld. Tussendoor wint Sabalenka dan wel weer 2 keer van haar. Maar goed, het draait uiteindelijk in tennis om de Grand Slams. En we hebben de nieuwe nummer 1 van de wereld. Met een coach met een hele dubieuze reputatie. Maar dat schijnt haar niet te deren.
1: Nee, ja, dat is eigenlijk ook nog wel een verhaal. Hè? Want die man die wordt eigenlijk overal een beetje met de nek aangekeken. Als het gaat om hoe die met in het verleden, maar waarschijnlijk ook nu met tennissers omgaat.
2: Ja, nou ja, hij is zelfs geschorst geweest hè, voor 12 maanden. Dat is later teruggedraaid tot een half jaar. Tot het halverwege vorig jaar, meen ik. Omdat hij zich leek te vergrijpen zelfs aan die Rybakina, de WTA, de vrouwentennisvakbond. Die besloot in te grijpen en eigenlijk tegen de wil van Rybakina zelf in. Onder zijn leiding is ze toch nu uiteindelijk op de allerhoogste treden terechtgekomen. En wie weet wat er nog meer in het vat zit. En kennelijk heeft zij er geen problemen mee met de bijzondere aanpak van die coach. Dus maar kijken wat dat allemaal nog gaat opleveren. Aan de andere kant is het ook zo dat Rybakina bijna niet eens mee had gedaan aan de US Open. Want ze blesseerde zich in de aanloop in Cincinnati, het toernooi van Cincinnati, aan de Achillespees. En sloeg 7 dagen lang helemaal geen bal. Liet zelfs MRI-scans maken en bekeek het van dag tot dag. Maar uiteindelijk was het allemaal goed genoeg en kreeg ze van de dokter groen licht om toch te spelen met als uiteindelijk resultaat dus een fantastisch toernooi en een kleine 5 miljoen euro rijker. Ook dat nog.
1: Ook dat nog. Als we het toch even over die strijd tussen Rybakina en Sabalenka. Is natuurlijk een strijd met meerdere factoren. Sabalenka natuurlijk een Wit-Russische. Rybakina oorspronkelijk gewoon een Russische, geboren, getogen in Moskou. Maar komt nu sinds een aantal jaar uit voor Kazachstan. Kunnen wat dat betreft misschien wel met elkaar door 1 deur. Maar die wedstrijden onderling, het kan beide kanten op, zoals je zegt. Maar wat maakt het dan toch dat op het moment suprem, als het echt telt, zo'n Grand Slam. Want aan de andere kant, weet je, Indian Wells en Miami zijn natuurlijk 1000-punten toernooien. Is ook wel mooi. Maar het is geen Grand Slam. Hoe lukt het haar dan toch om in die Grand Slams Sabalenka te goed af te zijn?
2: Dat is. Het ligt ook aan talent, denk ik. Kijk, Sabalenka kan verschrikkelijk hard slaan. Als ze op het moment dat Rybakina dat geweld kan keren, dan zie je dat zij technisch gezien toch iets meer in huis heeft. En dat gebeurde dus zaterdag ook in die finale. Die trouwens heel spannend was. En op hoog niveau, moet ik zeggen. En dan zie je dat ze dat, ja, als ze dus die power kan pareren, dan komt het beste naar boven. En dan zie je dat ze zelf ook mokerslagen kan uitdelen. En dat ze technisch gezien, ik denk toch op een iets hoger niveau staat dan Sabalenka.
1: Nou, en dat is nu ook zo, hè, met de nummer 1 positie in de wereld.
2: Ja. En ze heeft meteen een gat geslagen van bijna 2000 punten. Dus ja, dat moet je dan ook maar weer inlopen, hè. Sabalenka heeft maanden, ook zo'n positie gehad, waarin ze eigenlijk een stuk verwijderd was van de rest. Maar ja, dat is verdampt. En mede komt dat door het hele sterke spel van Rybakina.
1: Dat was de zaterdag. Op de zondag de finale tussen de mannen. Alexander Zverev tegen Ben Shelton. En ja, die Amerikanen die hadden een hele grote droom, hè. Voor het eerst sinds 2003 weer eens een thuistitel. Maar ja, die mogelijkheid had er misschien heel even ingezeten. Maar uiteindelijk ja, toch ook niet. Want Zverev was in de long run gewoon veel te sterk.
2: Ja, het is eigenlijk 2026 is toch wel het verhaal van Zverev, hè? Want hij staat daar tegenover 24.000 Amerikanen die helemaal knotsgek zijn van die Shelton natuurlijk. En hij blijft daar staan en met zijn diabetes 1, want dat moeten we nooit vergeten, hè? Hij is suikerpatiënt. En hij staat daar en hij blijft daar vier overeind. En dan kijk je toch naar het seizoen waarin die eigenlijk. Afrekent toch met zijn criticus. Dus kijk, hij was in 2017, 2018 was hij al top of the bill. In 2018 won hij al de ATP Finals. Hem werd zeg maar een grote toekomst toegedicht. Maar eerst moest hij met de Big Three afrekenen. Nou, dat lukte hem niet. Die staken er steeds een stokje voor. Dat hij een Grand Slam titel won. En toen kreeg je natuurlijk Sinner en Alcaraz. Die dachten van ja, die Zverev hebben niet zo'n boodschap aan. Dus het was bijna het verhaal van de beste tennisser ter wereld zonder een Grand Slam titel. En daar heeft hij op een formidabele manier dit jaar mee afgerekend. En daar heeft hij gedeeltelijk geluk gehad dat Alcaraz natuurlijk een periode is weggevallen. En dat Sinner nu bijvoorbeeld niet meedeed vanwege blessure. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Hij heeft het jaar naar zijn hand gezet, hoe het went of keert.
1: Nou, je kunt natuurlijk twee kanten op. Je kunt je laten uitspelen, ook al zijn die anderen er niet. Maar je kunt er ook gewoon gebruik van maken. In dit geval heeft hij dat dus wel gedaan. Want uiteindelijk is het, ja, weet je, Alcaraz hebben we een half jaar gemist. Sinner is er niet bij. Maar ja, dan moet je natuurlijk nog steeds wel die Grand Slam titel pakken.
2: Ja, zeker. En hij heeft er optimaal van geprofiteerd, hè, van die gedeeltelijke afwezigheid van die twee. Maar dat moet je dan ook wel doen. En in het verleden liet hij het dan nog wel eens een keer op het moment suprême afweten. Maar nu wint hij Roland Garros en hij wint de US Open. Nou, mind you, dat is voor het eerst sinds Boris Becker dat daar weer een Duitser wint in Amerika. Dat zegt toch ook wel wat, want dat is inmiddels, ja. 30, 35 jaar geleden. Dus ja, het is echt geweldig wat hij heeft gedaan. En hij is nu ook nummer 1 in de race, de seizoensrace naar Turijn, de ATP Finals, staat hij eerste. En ook de nummer 1 positie komt in beeld, hè. Hij staat nog weliswaar, ik geloof 600, 700 punten achter op Sinner. Maar hij zou zomaar ook het jaar kunnen afsluiten als nummer 1. En dat is toch wel heel, heel bijzonder, want dat hadden velen niet meer gedacht dat dat zou gebeuren. Hij is inmiddels 29 jaar. En ze dachten, nou ja, het is jammer, maar het is heel knap wat hij gedaan heeft dit jaar.
1: Ja, overigens voor de meeschrijvers onder ons, dat was 1989, hè, dat Boris Becker hem won. Dus dat is inderdaad al een heel tijdje geleden.
2: Ja. Ja, dat is al even geleden inderdaad. Dus dat geeft wel aan van, dat het toch knap is. En hij heeft altijd kritiek ook van Becker gekregen. Dat hij niet aanvallend genoeg was. Dat hij te weinig van zijn mogelijkheden gebruik maakte. Hè, en geen follow-up had van die geweldige service van hem. Maar hij doet het op zijn manier. Met zijn vader als coach. Hè, en zijn broer is er dan ook bij betrokken, Misha. En zie hier, het wonder is geschied.
1: Nu was dit ook een heel vruchtbaar toernooi voor Nederlanders. Zometeen gaan we het sowieso hebben over Niels Vink. Maar laten we eerst even bij het enkelspel blijven. Het grote lichtpuntje toch wel Botik van de Zandschulp.
2: Ja, gelukkig dat Botik toch aan zijn niveau een keer kwam. Wat hij op de mat kan leggen. En dat resulteerde een kwartfinale plek. Waarin hij dus van de uiteindelijke winnaar verloor van Zverev. Maar hij heeft natuurlijk een formidabel toernooi gedraaid. Met onder andere winst op de minor. Een top 10 speler. Petje af. En dat moet hem een enorme boost geven voor de rest van het seizoen. Want er komt nog wel wat aan natuurlijk.
1: Ja, want dit helpt hem qua ranking ook wel heel erg, hè?
2: Ja, hij pakt 30 plaatsen zo'n beetje, hè, naar 40. Is nu ook kopman, neem ik aan, komend weekend alweer van de Davis Cup. Als hij meedoet, hoor. Ik weet niet in hoeverre hij herstel nodig heeft of wat dan ook. Maar die staat alweer op de rol, hè, voor komende vrijdag en zaterdag tegen Colombia in Den Bosch. Hij staat 15 plaatsen hoger dan Tellen Griekspoor. Dus ik neem aan dat Haarhuis, zegt coach Haarhuis of captain Haarhuis moet ik zeggen. Jij bent nu nummer 1 kopman.
1: Ja, was die ontmoeting moeten we wel gaan winnen, toch, van Colombia?
2: Dat lijkt me wel. Daar zijn we wel aan onze stand verplicht. Het blijft altijd Davis Cup. Hè. Daar hebben de spelers weer andere krachten, zeggen ze altijd. Maar normaal gesproken moeten we dat binnenslepen, ja.
1: Ja, laten we het dan over Niels Vink hebben. Want bijna alles wat hij aanraakt verandert in goud. Calendar Slam, dat betekent nu dit jaar alle Grand Slams gewonnen. Dit was ook alweer zijn 11e Grand Slam titel in het enkelspel in totaal. Ja, er staat gewoon geen maat op Niels, zo lijkt het.
2: Nee, dat zeg je. He, dat is, en hij is ook Sam Schreuder de laatste 5 van de 6 keer de baas geweest op dit niveau. Weet je, hij staat op eenzame hoogte. En grijpt dan ook nog de dubbeltitel. Jongens, is onverslaanbaar, lijkt het wel. Een beetje, ja. Wat Dieder de Groot eigenlijk vroeger had, totdat ze geopereerd werd bij de vrouwenrolstoelsters. Dat heeft hij nu in die quad al een tijdje. En zo'n Calendar Slam, dat is toch wel heel knap, hoor. Dat je in 1 jaar tijd alle 4 de Grand Slams wint. Dat gebeurt niet al te vaak. Ook bij de valide gebeurt dat zelden. Ik geloof Steffi Graaf de laatste was die dat ooit voor elkaar bokste. Maar dat is razend knap.
1: Ja, nu noemde je Dieder de Groot al. Die heeft wel weer een finale plaats weten te halen. Maar ja, waar zijn natuurlijk een tijdje uit de relatie heeft gelegen. Met natuurlijk het herstel van de operatie. En als het daarbij komt kijken. Ja, is haar grote rivale Yui Kamiji uit Japan. Die heeft zichzelf toch wel weer doorontwikkeld. En nou ja, die wint dan uiteindelijk ook de enkelspelfinale.
2: Ja, klopt. Maar het was wel 3 sets. En dat geeft de burger moed. De Groot won de tweede set met 6-1. En in de derde kwam ze net tekort met 6-3. Maar het geeft wel aan dat ze weer dichterbij komt bij die Kamji. En het wachten is net als voor Djokovic toch op de 25e Grand Slam zegen. Ze heeft er 24. En ik denk dat er best nog wel in zit. Dus weer hopen en je opladen voor de volgende. Dat is alweer volgend jaar, hè, Robert. Half januari in Australië.
1: Ja, 2 keer knipperen met je ogen. En we zitten alweer aan de andere kant van de jaar. Zo snel kan het gaan. Eerst nog de Davis Cup tussendoor. Dat is denk ik wel het eerste grote volgende toernooi wat dan nu in het tennis op de rol staat, hè?
2: Ja, bij de mannen wel. Vrouwen die spelen gewoon WTA-toernooien. Maar bij de mannen is het uitkijken nu naar vrijdag en zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Nederland-Colombia, ik ben benieuwd. Maar ik ga ervan uit, ik heb een goed gevoel over. Ik denk dat ze dat klusje gaan klaren.
1: Laten we het hopen. Dat is voor aanstaand weekend. Jon Visbeen van Tennis Magazine, dank voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan, Robert. All Sports Radio Live.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.